0: werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
1: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws op Regio 8. Dit uur.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het AML-centrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Ook de afgelopen twee nachten ving Groningen asielzoekers op. Waar de groep morgen terecht kan, is onduidelijk. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor asielzoekers is. Bij zware Russische luchtaanvallen in Oekraïne zijn een dode en 15 gewonden gevallen. Vooral het oosten en het zuiden van het land werden getroffen. In de havenstad Odessa raakte infrastructuur beschadigd. In Kramatorsk vielen 12 gewonden door aanvallen met glijbommen. Onder hen is ook een jongen van 8. Volgens lokale autoriteiten was het al de derde grote Russische aanval op de stad in 24 uur tijd. Het Kremlin noemt het een wraakactie voor een Oekraïense aanval op een school. In Noord-Frankrijk is een 21-jarige man overleden bij een ongeval met een parachute. Het parket van Compagnie wacht op de resultaten van een onderzoek en op technisch onderzoek van de parachute. De Franse krant Le Parisien schrijft dat de man geen beginner was. Hij zou al zeker 20 sprongen hebben gemaakt. Het parachutecentrum van Fréton de la Chateau bleef de rest van het Pinksterweekend dicht. Het centrum werkt volledig mee om het onderzoek vlot te laten verlopen. Er is een planetoïde vernoemd naar de Nederlandse amateuronderzoeker Astrid Ewes. Ze onderzoekt in haar vrije tijd kleine ruimtedeeltjes die op de aarde terechtkomen. De Internationale Astronomische Unie heeft de ruimterots nu officieel de naam Ewes gegeven. De planetoïde is 1,5 kilometer groot en draait tussen Mars en Jupiter. Al eerder kreeg Ewes een prijs voor haar werk rond micrometeorieten. Andere bekende Nederlanders kregen al een planetoïde naar zich vernoemd. Het weer, tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl. Oranje

0: prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen, 10 stuks, voor maar 1,44. Altijd laag.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Regio 8, headlines.
5: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8... Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het AML-centrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Bij zware Russische luchtaanvallen in Oekraïne zijn een dode en 15 gewonden gevallen. In Noord-Frankrijk is een 21-jarige man overleden bij een ongeval met een parachute. Er is een planetoïde vernoemd naar de Nederlandse amateuronderzoeker Astrid Ewes. Ze onderzoekt in haar vrije tijd kleine ruimtedeeltjes die op de aarde terechtkomen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen gesnapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Ook de afgelopen twee nachten ving Groningen asielzoekers op. Waar de groep morgen terecht kan is onduidelijk. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor asielzoekers is. Bij zware Russische luchtaanval in Oekraïne zijn een dode en 15 gewonden gevallen. Vooral het oosten en het zuiden van het land werden getroffen. In de havenstad Odessa raakte de infrastructuur beschadigd. In Kramatorsk vielen 12 gewonden door aanvallen met glijbommen. Onder hen is ook een jongen van 8. Volgens lokale autoriteiten was het al de derde grote Russische aanval op de stad in 24 uur tijd. Het Kremlin noemt het een wraakactie voor een Oekraïense aanval op een school. In Noord-Frankrijk is een 21-jarige man overleden bij een ongeval met een parachute. Het parket van Compagnie wacht op de resultaten van een onderzoek en op technisch onderzoek van de parachute. De Franse krant Le Parisien schrijft dat de man geen beginner was. Hij zou al zeker 20 sprongen hebben gemaakt. Het parachutecentrum van Fréton-les-Châteaux bleef de rest van het Pinksterweekend dicht. Het centrum werkt volledig mee om het onderzoek vlot te laten verlopen. Er is een planetoïde vernoemd naar de Nederlandse amateuronderzoeker Astrid Ewes. Ze onderzoekt in haar vrije tijd kleine ruimtedeeltjes die op de aarde terechtkomen. De Internationale Astronomische Unie heeft de ruimterots nu officieel de naam Ewes gegeven. De planetoïde is 1,5 kilometer groot en draait tussen Mars en Jupiter. Al eerder kreeg Ewes een prijs voor haar werk rond micrometeorieten. Andere bekende Nederlanders kregen al een planetoïde naar zich vernoemd. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Het feest van de eeuw komt eraan. Want op zaterdag 20 juni viert Harmonie Kunst naar Arbeid in

0: Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Het feest van de eeuw komt eraan. Zo zijn er optredens van onder andere Gijs de Bruin en het Tirolo Orkest Klein Babberich. Tickets en meer informatie zijn te vinden via feest.knazeddam.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
4: Marcel Vermeer.
5: Ja, nu al een lekker gevoel heb je waarschijnlijk ook bij het opstaan. Het is geen maandag, maar het is dinsdag, dus een vierdaagse werkweek. Niks aan de hand. Hey, goedemorgen, tijd voor een nieuwe ochtendshow.
6: Regio 8. Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Een eerbetoon aan heel veel sterren uit vooral de jaren 50. Weet je nog, een liedje in de jaren 80. Het was groot. We gingen er allemaal voor naar de platenzaak. Bijna allemaal. Voor een singeltje kostte je 6 gulden, geloof ik. Tribute hoorde je voorbij komen. Goedemorgen van de Pasadena's.
1: Begin je dag goed.
0: Zullen we eens even heel goed beginnen? Nou, lekker ouderwets. Dat is vertrouwd. Hè? Dat schept een band. Er staat weer een file op die A12. Ze hebben er heel lang aan gewerkt aan die weg. Maar die is niet verbreed. Nee, het ging meer om de brug bij Westervoort. Dus gewoon weer een file op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Nu bijna 8 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de afrit Beek en Duiven. En ietsje verderop tussen de afrit Oosterbeek en Veenendaal sta je nog een keer in de file voor 8 kilometer. Dus als je richting Utrecht moet, dan

altijd die eeuwige twijfel. Dit hoort bij een reclamespotje in de jaren 80. En als je die tijd hebt meegemaakt, dan weet je het waarschijnlijk nog wel. Maar was het nou 7-Up of cola? Ik gok 7-Up. Als het anders, anders is, hoor ik het van je. Moet je maar even een appje sturen. 0647470022, oké? Okay? En voor Aretha Franklin natuurlijk aan Fink. Zo, tijd voor een ontbijtje. Lekker, even rustig aan. Wat havervlokken. Een banaantje. En een shootje. En ik hoor jou denken van, gadverdamme. Doe mij maar een broodje kaas, kan natuurlijk ook. Hè. Welkom op dinsdag, de 26e van de 5e. Voor heel Oost-Nederland zijn we er weer. Met name de Achterhoek en de Liemers. Dit is Regio 8 en de ochtendshow. Achterhoek wordt wakker. Even aandacht voor een museum. Het Nederlands IJzermuseum. En als ik nu naar buiten zou lopen, hier bij de studio bij Regio 8 in Ulft, dan ben ik er zo, want het zit namelijk in Ulft. De gemeente Oude IJsselstreek die trekt inmiddels 20.000 euro uit om de collectie van dat Nederlands IJzermuseum voorlopig veilig te stellen. Ja, het museum zit een beetje in geldproblemen. Dus er is geld nodig. En dat geld gaat naar de opslag van de collectie en naar onderzoek. En daaruit moet dan blijken welke stukken belangrijk zijn genoeg. Heel belangrijk zijn om te bewaren voor de toekomst. Ik ben er wel eens geweest. Maar mag ik het zeggen? Het is een aanrader. Het Nederlands IJzermuseum. Gewoon in Elf.

plaat niet zo goed kent, dan denk je, wat zingt ze toch steeds? 1984, ja, Sex Crime. Het ging weer gewoon over seks natuurlijk. De ruwe versie van deze... Van dit fijne stel, hè? Annie Lennox en Dave Stewart. De Eurythmics op dinsdagmorgen. Zo, goedemorgen. Heb je dat meegekregen van die kinderboerderij in Didam? Dat is niet goed, jongens. Dat is niet goed. Na beschimmeld eten, hondenpoep en zelfs gedumpte dieren... binnen de hekken van die kinderboerderij in Didam... is er nu een nieuw dieptepunt bereikt. Want op camerabeelden is te zien hoe een oude... en een kind drinkyoghurt aan een lammetje geven... Dat moet je helemaal niet doen. Dat klinkt heel lief, hè? Van, nou, kom maar even uit dat lammetje. Zullen die ook even wat geven? Dan gaan die beesten van dood. Ja, dat vinden ze niet fijn. Er kon nog net worden ingegrepen. Dat moet je dus niet doen. Wat een gedoe daar, jongens, op die kinderboerderij. Nou, ik hoop dat de rust snel weer er komt. Weer er terugkeert. Als je er iets over zou willen zeggen, wat er allemaal misschien nog meer is gebeurd... Nou, ik hoor het graag van je. 0647 47 0022. Dat is het appnummer. 0647 47 0022. En wat een dag weer, hè? Het wordt tropisch in de Achterhoek. 31, misschien wel 32 graden. Meer over het weer straks. Met Gerrit. Die is al heel lang wakker. Die klinkt altijd ook wel super enthousiast en erg wakker. Om 8:30 is hij terug in deze ochtendshow met zijn weerupdate. Dit is een liedje van begin jaren 70. Paul da Vinci. En het ging over de liefde.

0: lekker thuis, onderweg, in de auto. Of al hang op je werk met je collega's. Goedemorgen, de ochtendshow Achterhoek wordt wakker bij Regio 8. En het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Liemers krijg je zo van Bart Meijer.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot.
6: Hey Rob, we zijn super blij met de nieuwe vloer. Ligt er strak in. Goed idee van die vloerverwarming. Het was betaalbaarder dan we dachten.
7: Ja, bij Bouwcenter hebben we de beste vakmannen. Voor elk project Bouwcenter. Weet hoe het werkt?
8: Kijk op bouwcenterhci.nl. Of kom langs bij HCI Bouwcenter. In Ulft, Elst, Zevenaar, Hengelo of Zutphen.
9: HCI doet je huis goed.
10: Ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
11: Gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Regio 8 Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De spoorzone in Doetinchem moet veranderen in een compleet nieuw stadsdeel met duizenden woningen en werkplekken. Als het aan de gemeente ligt, wordt het gebied in de komende jaren het nieuwe visitekaartje van de stad. De ontwikkeling van de spoorzone is een project dat al jaren speelt. Het gebied moet uiteindelijk ruimte bieden aan zo'n 1600 tot 2200 woningen, duizenden werkplekken, verschillende horecagelegenheden en ongeveer 1000 bomen. Een café-restaurant aan de G.L. Rutgersweg in Neede is in de nacht van zondag op maandag grotendeels door een grote brand verwoest. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al uit het pand. Vanwege de omvang van het vuur werd opgeschaald naar het zijn grote brand en kwamen meerdere korpsen te plaatsen om het vuur onder controle te krijgen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Bij een geweldsincident aan de Nieuwstad in Doetinchem is gisteravond een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer incasseerde meerdere klappen en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Kort na het incident heeft de politie een verdachte aangehouden. Die is meegenomen naar het bureau. Omdat er tijdens het onderzoek sprake bleek van een taalbarrière, heeft de politie een tolk ingezet. De gemeente Oude IJsselstreek trekt 20.000 euro uit om de collectie van het Nederlands IJzermuseum in Ulft voorlopig veilig te stellen. Het geld is bedoeld voor de opslagkosten en voor onderzoek dat moet uitwijzen welke stukken belangrijk genoeg zijn om definitief te bewaren voor een museum. Het Nederlands IJzermuseum kampt met flinke geldproblemen. Volgens het college staat de inkomstenbron van de stichting onder druk en zijn er reserves op, waardoor de huur van de opslagruimte niet meer betaald kan worden. Zonder de gemeentelijke steun zou de toekomst van de verzameling onzeker worden. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Als je nu achter het stuur zit, ja, ik zou het ook hebben, hoor. Flink gas erbij. Niet doen, pas op, want er zijn wegen waar ze behoorlijk controleren. Zoals in Gaanderen, daar hebben ze op de Rijksweg nog steeds die flitspaal staan. Voor 2 maanden, in mei en juni. Heel geniepig staat hij daar. Het ziet eruit als een 50 kilometer weg. Ze hebben het wel enigszins aangepast. Je mag het dus maar 30. En als je 15 kilometer harder rijdt dan bijvoorbeeld 30... Nou, weet je wat je moet dokken? Aftikken? €255. En bijna iedereen, ja echt waar, zoveel. Bijna iedereen in Gaanderen heeft dus al een boete gehad. Dat heb ik nog nooit gehoord. Dat in een plaats, in een stad, een dorpje, of een gehucht in Nederland, of wat dan ook, dat bijna iedereen gewoon een boete heeft gekregen. Of omdat je niet door had, of dat je dacht, ik krijg het heen en weer, ik rij gewoon wat harder. Dat mag dus niet. Daar is wel een reden voor, hè. Daar heeft de gemeente goed over nagedacht. Je mag daar maar gewoon 30. Vanaf juli is, als het goed is, die flitspaal weer weg. Niet dat je dan gelijk weer 60 km per uur gaat rijden daar. Maar tot eind juni hou je in op de Rijksweg in Gaanderen. Anders gaat het je een hoop geld kosten.

goede tekst, hè? Ja, ik had hem kunnen bedenken. Wat een lekkere sound. Federal Ground, dat zeker. En Put Your Hands Up. Een beetje het gevoel van naweeën naar het festival Achterland in. En Doetinchem was weer fantastisch. En super weer natuurlijk. Volgend jaar weer. Ja, ja. Dit is Regio 8. Goedemorgen, de ochtendshow. Hoe is het met jou eigenlijk? Lekker ochtend? Dat je denkt, ja, het is mijn dinsdagochtend. Die pakken ze mij niet meer af. Mooi. Welke plaat hoort erbij? Welk gevoel? Dat ene liedje dat nu in je hoofd komt. Dat je denkt, fuck, hè? Die had ik niet bedacht. En toch is hij lekker. 0647470022. Ik geef het even door aan mijn secretaresse. Denise vanochtend. Ja, die zit hier in de studio erbij. Die noteert dat dan even. 0647470022 van een appje. In excess om goed wakker te worden. Never tear us apart.

We noemen hem Alex. Alex Warren. Populaire gast. Kort geleden was hij nog in Nederland in de Ziggo Dome voor een prachtig optreden, kan niet anders zeggen. Fever Dream. Ik heb een recensie van mijn dochter gekregen. Die was er namelijk naartoe geweest. Dit is regio 8. Het kan nog helemaal goed komen, hè? Met de opening van de straat van Hormuz. Zodat uiteindelijk onze benzine- en dieselprijs weer gaat zakken in Nederland. Dat is heel prettig. Binnen een paar dagen zou het voor elkaar kunnen zijn. Dat zeggen mensen uit Amerika zojuist. Dus ja, laten we hopen, hè? Laten we hopen. Cross the fingers. Ja. En dan nu het gevoel van deze dag. Onderweg naar 29, 30, 1 of toch 32 graden. Ja, tropische dag. Hoe zit dat in de Achterhoek? Dat hoor je straks. Rond 8:30 met Gerard Vossers. Nu het gevoel van een badlaken en aan het strand liggen.

goede stem heeft deze gast. Dit is zijn nieuwe single. Mr. Know-It-All, Teddy Swims. Ben je wel eens tegengekomen? Niet in het echt, dat denk ik ook niet. Maar check even een foto via Google of zo. Ja, als je niet weet hoe die eruit ziet, is opmerkelijk. En je gaat hem nooit meer vergeten, dat weet ik zeker. Het is bijna 8:00. Het is tijd voor het laatste nieuws zo.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil snel, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel, snel.
3: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus... AH Romaatje, pak je 250 gram, 1% gratis. AH Borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. En alle Nivea, 1% gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama... 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
3: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
7: Zoveel money!
6: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Amerikaanse strijdkrachten hebben doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het waren onder meer raketinstallaties en Iraanse schepen die mijnen wilden leggen. De aanvallen zouden defensieve handelingen zijn om troepen van de VS te beschermen tegen bedreigingen van de Iraanse strijdkrachten. Ondanks de Amerikaanse aanvallen is een vredesakkoord met Iran nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio tijdens een bezoek aan India. Volgens hem kan er binnen een paar dagen zo'n akkoord zijn. In Zutphen heeft een zeer grote brand afgelopen nacht een loods op het industrieterrein in de as gelegd. Bij de brand in het timmerbedrijf kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de loods bij aankomst van de brandweer al volledig in brand stond. Er werden 4 blusvoertuigen, een hoogwerker en 3 waterwagens ingezet. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende panden. Rond 3 uur vannacht was de brand in Zutphen geblust. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Ook de afgelopen 2 nachten ving Groningen asielzoekers op. Waar de groep morgen terecht kan is onduidelijk. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor asielzoekers is. Gisteren is de legendarische Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins op 95-jarige leeftijd overleden. Rollins gold als een van de laatste iconen in de jazzgeschiedenis. Hij begon al vroeg in de muziek en speelde als tiener in de jaren 40 van de vorige eeuw al in verschillende jazzformaties. Hij heeft tientallen albums op zijn naam staan en trad op met jazzlegendes als Miles Davis en John Coltrane. Sonny Rollins werd wel de kolos van de saxofoonwereld genoemd en was een van de meest invloedrijke jazzmuzikanten aller tijden. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Zonder gedoe een boodschap doen. Genieten van een rondje door het park. Of gezellig op visite bij familie. U doet het weer helemaal zelfstandig. Harmtakken Tweewielers denkt graag met u mee. In onze zorgwinkel vindt u een aangepaste fiets, een scootmobiel, een rolstoel of een rollator. Alles wordt op wens voor u op maat gemaakt. Wilt u liever eerst een testrondje maken? Geen probleem. Wij staan voor u klaar. Maak een afspraak voor een persoonlijk advies op harmtakken.nl. Of bezoek onze zorgwinkel aan de Weverstraat 4 in Dinxperlo. Blijf mobiel met Harmtakken Tweewielers.
7: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest Weel 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond barst het zomercarnaval los met snolle bolletjes. Feest

0: veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
1: Het is Bol 10.000 met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Darts tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
2: Hey, ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry, het is WK.
4: Scoor nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399 en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
0: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Marcel Vermeer.
7: Hey, goedemorgen. Achterhoek, Liemers, Oost-Nederland. File op de A12, Duitse grens naar Arnhem. Tussen de afrit Beek en Duiven. Lengte is nu 9 kilometer. En tot 10 uur Achterhoek.

trots bij de band uit Engeland, Bronski Beat, dat dit scoorde. Hè? Met een bijzonder verhaal natuurlijk. En ken je het verhaal niet helemaal? Check er even op internet. Is iets te uitgebreid om daar nu over te beginnen. Maar wel een heel menselijk verhaal. Je hoorde Tell Me Why, je hoorde de Bronski Beat Small Town Boy. Dit is Regio 8, zo goedemorgen, de ochtendshow. Met nieuws over het wegdek in Lochem. Want de gemeente Lochem start de komende week aan de herinrichting van de Amstense weg daar. De weg wordt in delen afgesloten. Het wegvak vanaf de Stationsweg tot aan het gedeelte richting Exel. De oude Lochemse weg wordt als eerste afgesloten. Voor meer details verwijs ik je graag even naar onze collega's van de redactie bij Regio 8. En daarvoor kun je bijvoorbeeld naar de Facebookpagina gaan of naar regio8.nl. Ja.

Summer Jam. Lekker hè? Vanmiddag even lunchen met je collega's als je vandaag dan toch aan de slag moet. Even lekker buiten, zoek een leuk plekje op onder een boom. Ach, en dan keuvel je even over het afgelopen Pinksterweekend. Wat heb jij beleefd? Nou, dat is wel een leuk, een beetje teambuilding. Dit is een fijn liedje met die gedachte Summer Jam van The Underdog Project. Daarvoor nog Sam Smith in deze ochtendshow. En dan even kijken naar bijvoorbeeld komende zaterdag. Over een feestje gesproken. En hopelijk ook lekker weer, want ik zie de vooruitzichten. Dat ziet er best wel prettig uit. Ook voor komende zaterdag, 30 mei. Dan verandert de Vijverberg in Doetinchem voor één avond in een gigantisch concertterrein. Georganiseerd door twee horecaondernemers, Stijn en Pascal. Stijn Achtleitner en Pascal van der Beek. Die brengen een muziekevenement voor een hele avond naar het stadion in Doetinchem. Met als resultaat grote namen daar op de bühne. Zoals Monique Smit, André Hazes, Emma Heesters, Jeroen van der Boom, Roel Sanchez en Sven Versteeg. Ja, die houden allemaal wel van een feestje. De laatste keer dat er een concert werd georganiseerd in het stadion in Doetinchem was in 2004. Dus even terugkrabbelen naar ooit. Toen stond Normaal daar in het stadion. En één artiest ben ik nog vergeten. Ja, die is er ook. Jan Smit. Wat kan die man niet, hè? Hij kan er nou over in ieder geval. Jan, komende zaterdag dus ook in Doetinchem. Dat prachtige optreden op de Vijverberg. Kijk eens daar buiten als je lacht.

0: Ja, je voelt het gelijk, hè? Die temperatuur gaat stijgen. Rocky Sharp en de Replays en Knock Yourself Out. Begin jaren 80. Ochtendshow van Regio 8. Direct het laatste nieuws. Het gaat onder andere over het Nederlands IJzermuseum. Dat zit in Ulft.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een café-restaurant aan de G.L. Rutgersweg in Neede is in de nacht van zondag op maandag grotendeels door een grote brand verwoest. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al uit het pand. Vanwege de omvang van het vuur werd opgeschaald naar het zijn grote brand en kwamen meerdere korpsen te plaatsen om het vuur onder controle te krijgen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De spoorzone in Doetinchem moet veranderen in een compleet nieuw stadsdeel met duizenden woningen en werkplekken. Als het aan de gemeente ligt, wordt het gebied in de komende jaren het nieuwe visitekaartje van de stad. De ontwikkeling van de spoorzone is een project dat al jaren speelt. Het gebied moet uiteindelijk ruimte bieden aan zo'n 1600 tot 2200 woningen, duizenden werkplekken, verschillende horecagelegenheden en ongeveer 1000 bomen. De gemeente Oude IJsselstreek trekt €20.000 uit om de collectie van het Nederlands IJzermuseum in Ulft voorlopig veilig te stellen. Het geld is bedoeld voor de opslagkosten en voor onderzoek dat moet uitwijzen welke stukken belangrijk genoeg zijn om definitief te bewaren voor een museum. Het Nederlands IJzermuseum kampt met flinke geldproblemen. Volgens het college staat de inkomstenbron van de stichting onder druk en zijn er reserves op, waardoor de huur van de opslagruimte niet meer betaald kan worden. Zonder de gemeentelijke steun zou de toekomst van de verzameling onzeker worden. Bij een geweldsincident aan de Nieuwstad in Doetinchem is gisteravond een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer incasseerde meerdere klappen en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Kort na het incident heeft de politie een verdachte aangehouden. Die is meegenomen naar het bureau. Omdat er tijdens het onderzoek sprake bleek van een taalbarrière, heeft de politie een tolk ingezet. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
0: Dankjewel Bart. Gerrit, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
0: Zijn de koeien gemolken?
11: Alles is klaar.
0: Mooi.
12: Daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
0: Ja, en als het daar klaar is, kunnen wij beginnen. Gerrit, onze weerkoning, onze weerboer uit het oosten. Hoe was je Pinksterweekend?
11: Best wel aardig, ja.
0: Wat was het hoogtepuntje voor jou?
11: Ik mocht gisteren iemand rijden voor een surprise-party. Die werd 18. Ja. En die meidje was helemaal gek van trekkers en koeien en zo. Dus die ook gistermiddag even de dag van haar leven bezorgd.
0: Ja, toen dachten ze gelijk aan Gerrit. Van als het over trekkers en koeien gaat natuurlijk. Nou, prachtig man, helemaal geweldig. En we kijken nu naar buiten. Het is natuurlijk ook prachtig. Hoe warm gaat het vandaag eigenlijk worden?
11: Nou, we kunnen 31 graden verwachten.
13: Oké, okay. In Zuid-Limburg nog ietsje warmer, maar die hebben altijd een streepje voor op dat gebied. Maar heerlijk hoor. En dan eens even vooruitkijken. Blijft dat zo? Want volgens mij krijgen we een dippie.
11: Nou, we krijgen een dippie. En later ook, wat is een dippie? Als je nog 23 graden overhoudt, dan vind ik dat ook nog wel aardig. Maar het is wel zo, vandaag wordt het in ieder geval tropisch in heel Gelderland. En het kan ook nog een dagrecord worden. Ik weet niet wat het dagrecord van de 26 mei is. Maar in mei is ooit 32,7 graden gemeten als hoogste temperatuur in 1997. En dat zal denk ik net wel net niet verbroken worden. Dan wordt het de warmste dag sinds de metingen zijn begonnen in mei. Maar we wachten af hoe het gaat. Goed drinken vandaag en niet te veel op de thermometer kijken, anders krijg je stress. En verder, die warmte die hebben we vanavond ook nog wel. Maar de wind die vandaag zwak is, die gaat vanavond om naar noordelijke richtingen. En trekt geleidelijk ook wat aan. En daar hebben we komende nacht ook weer gemak van. Want dan koelt het weer wat meer af naar een graad of 13. En dan kunnen we de ramen weer loszetten. Dan komt er koele lucht binnen. En morgen, die wind die blijft wat doorwaaien uit de noordelijke richting. En die zorgt er dan ook voor dat de temperatuur niet hoger komt dan 23 tot 24 graden. Verder is er in het noorden wel wat bewolking dat binnenschuift. Maar in onze omgeving lijkt de zon helemaal de hoofdrol te spelen de hele dag. En kunnen we ook weer 12, 13 uur zonneschijn verwachten. En dan in de nacht naar de donderdag, dan koelt het wel lekker af. Dan zitten we onder de 10 graden. Maar donderdag neemt de wind weer gas terug. Is dan noordoostelijk en dan wordt het 25 tot 26 graden. Nou, vrijdag dan wordt het weer wat warmer, maar de wind die draait wat verder door naar zuid- en later zuidwestelijke richtingen. Ja, en dan kan het 29 graden worden. Blijft verder nog wel droog, maar we zien wel wat meer bewolking langzaam naar ons toe komen. En dan heeft het weekend, daar wordt nog wel spannend hoe het zich allemaal gaat ontwikkelen. Want het wordt zaterdag nog wel warm, ook wel bloedje warm eigenlijk. Want ondanks dat 27 graden is, neemt de luchtvochtigheid erg toe. En in de namiddagavond dan komen er enkele regen- en onweersbuien tot ontwikkeling. En dan gaan we na die tijd verder met een graad of 23. En dat is ook altijd nog mooi, maar dan kan er zondag kan er ook nog een buitje vallen. Maar verder hebben we van de week alles om naar uit te kijken of niet naar uit te kijken. Maar ik kijk in ieder geval uit wanneer de regen gaat vallen.
13: Weet je waar ik naar uit heb zitten kijken de afgelopen 2 minuten? Want wat zei jij dat het officiële dagrecord tot op dit moment is van 26 mei?
11: Nou, 26 mei weet ik niet, maar wel van mei.
13: Oh.
11: Volgens mij was dat 14 mei of zo, 32,7 of zoiets.
13: Ik dacht, je hebt 26 mei in je hoofd zitten. Nou, dat is 29,1 graad in 2005 gescoord. Maar ik denk dat we daar dus behoorlijk overheen gaan in de beeld.
11: Ja, daar kunnen we wel 2 graden overheen gaan. Dus,
13: wow, lekker hoor.
11: Ja, die wordt helemaal verbroken.
13: Goed, we spreken je straks weer om 9:30. Dankjewel.
11: Goed gedaan.

0: Begin je dag goed.
1: Een prachtige muzikale erfenis van Tina. And the best. Ik heb net een berichtje van Marieke uit Doetinchem. Ze zegt, hey, goedemorgen. Ik luister altijd naar je programma. Hé, hey, waar heb ik dat vaker gehoord? Leuk dat je dat even stuurt, Marieke. Meestal zit ik dan in de auto. Ik ben al ongeveer 3 kwartier onderweg. En dan pik ik je altijd even mee. Hartstikke gezellig. Wat doe je dat fanatiek? Ben je altijd zo? Ja, eigenlijk wel. Ja, ik heb ook wel eens een rotdag. Maar dat ga je aan mij niet snel merken. Of juist heel erg. Maar nooit in een radioprogramma, Marieke. Maar wel tof dat je... Sorry. Ja, je moet persoonlijk zijn. Ooit zei iemand bij een ander radiostation... Marcel, wees heel persoonlijk. Vinden luisteraars leuk. Nou, allemaal hoela. Ik ga niet alles vertellen, maar ik wil wel het nodige vertellen. Marieke, dus hartstikke goed dat je berichtje stuurt. Nee, weet je waarom ze een berichtje stuurt? Ze wil namelijk een liedje horen van de vader van Kim Wilde. Ze zegt er namelijk bij... Marcel, weet jij dat de vader van zangeres Kim Wilde ook een goed artiest was? Ja, dat weet ik. Heeft 1 keer een hit gehad in 1968... en die zou ze graag willen horen. Want je zit nog in de auto. En morgen weer. En vrijdag weer. En dan ben je er weer bij voor dit programma. Achterhoek wordt wakker, net als vele anderen. Helemaal top. Nou, grappig liedje, alsof er een heel orkest over de straat komt denderen. Het is Aaron.

Kensington en Bridges. Dit is Regio 8. Ik kreeg net wat foto's en filmpjes door van een optreden van het afgelopen weekend van Suzanne en Freek in het Gelderdoomstadion in Arnhem. Die kreeg ik van mijn dochter, die was er geweest namelijk. En hartstikke gezellig, laat ze weten. En ik zie een filmpje voorbij komen dat Suzanne aan het vliegen is in het stadion. Ja, kosten nog moeite zijn gespaard. Dus mocht je nog naar het concert gaan, dan weet je wat je kan verwachten. Ze zijn er nog tot en met het komende weekend, tot de laatste dag van mei dit jaar. Hè? Ja, 10 optredens, geweldig. Onderweg naar het laatste nieuws van 9 uur. Even grabbelen in het zand. En de muziek van Chris Ria.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Hey mannen!
3: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
4: gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
7: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Ring videodeur. Ah, ja.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Het is tijd voor het nieuws. Dat krijg je iets aan 9 nu van Dick de Hark.
12: Amerikaanse strijdkrachten hebben doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het waren onder meer raketinstallaties en Iraanse schepen die mijnen wilden leggen. De aanvallen zouden defensieve handelingen zijn om troepen van de VS te beschermen tegen bedreigingen van de Iraanse strijdkrachten. Ondanks de Amerikaanse aanvallen is een vredesakkoord met Iran nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio tijdens een bezoek aan India. Volgens hem kan er binnen een paar dagen zo'n akkoord zijn. In Zutphen heeft een zeer grote brand afgelopen nacht een loods op het industrieterrein in de as gelegd. Bij de brand in het timmerbedrijf kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de loods bij aankomst van de brandweer al volledig in brand stond. Er werden 4 blusvoertuigen, een hoogwerker en 3 waterwagens ingezet. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende panden. Rond 3 uur vannacht was de brand in Zutphen geblust. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Ook de afgelopen 2 nachten ving Groningen asielzoekers op. Waar de groep morgen terecht kan is onduidelijk. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor asielzoekers is. Gisteren is de legendarische Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins op 95-jarige leeftijd overleden. Rollins gold als een van de laatste iconen in de jazzgeschiedenis. Hij begon al vroeg in de muziek en speelde als tiener in de jaren 40 van de vorige eeuw al in verschillende jazzformaties. Hij heeft tientallen albums op zijn naam staan en trad op met jazzlegendes als Miles Davis en John Coltrane. Sonny Rollins werd wel de kolos van de saxofoonwereld genoemd en was een van de meest invloedrijke jazzmuzikanten aller tijden. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op regio 8.
13: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
14: Onze asperges zijn boterzacht van kop tot teen. Kom nu naar Sparkle Derksen in Elten. Een echt familiebedrijf met een eigen boerderijwinkel. We zijn makkelijk bereikbaar via de A3 afrit Elten en iedere dag open van 9 tot 7 uur en op zon- en feestdagen. Wij ontvangen u hartelijk aan de Alterbeekerweg 80, net over de grens. Meer info op sparkle-derksen.de. Nu ook heerlijke zoete aardbeien voor een betaalbare prijs.
15: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dasti ontvetterspray voor maar 2,79. Ook in onze webshop

0: geniet van de koffie van Robins Koffiewereld.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Marcel Vermeer.
6: Ja, en een iets minder lekkere start van de dag is een file op de A12 Arnhem richting Arnhem. Nou, Duitse grens richting Arnhem. Tussen Beek en Duiven, daar het probleem. En de lengte is 8.

0: lekker hoor, een cocktailtje bijvoorbeeld bij je ontbijtje. Lekker, met deze muziek, Savri Duo. En daarvoor nog hoorde je onder andere nog Chris Rea met On The Beach. En als je meer van dat soort liedjes zou willen horen de komende 50 minuten, je bent hartstikke welkom. Stuur een appje naar de studio van Regio 8 hier in Ulft. 06-4747-0022. Inmiddels aangeschoven hier in de studio. En dat die fanatiek is, dat zie ik gelijk. Dat is Meindert Bussink, een van de redacteuren van Achterhoeknieuws.nl. Rond 10 voor 10 praat hij uitgebreid bij over die site. En nu alvast in een notendop. Meindert, goedemorgen.
1: Yes, goedemorgen. Ja, we gaan het straks over kegelen hebben. En twee clubs in de oude IJsselstreek, die bestaan 100 jaar. Mooi nieuws, maar ja, het is ook een verdwijnende cultuur. Dus vertel ik zo meer over. Yo.
0: Kegelen, dat is lang geleden dat ik dat gedaan heb. Variant op bowlen. Nou, straks meer erover, 10 voor 10, bij Meindert. Dit is nieuwe muziek. Het is de stem van Jelly Roll.

liefde. Het werd omarmd door Coldplay. En de liefde voor het voetbal werd afgelopen vrijdag omarmd door de dames van de Graafschap. Want de vrouwen van de Graafschap, die werden kampioen. Dat heb je vast van meegekregen. De legendarische datum 22 mei 2026. Winnaar van de eerste divisie, dus door lekker naar de eredivisie. Dat deden ze door met 1-2 van Jong Ajax te winnen. En het laatste nieuws over het vrouwenvoetbal van de Graafschap is dat de begroting meer dan wordt verdubbeld. Ah, wow. Ze hebben met het Pinksterweekend denk ik een vergadering extra gehad. Van, er zit nog wat extra geld in de kas. Dus dat komt helemaal goed met het vrouwenvoetbal. Geweldig, toch? Gefeliciteerd. De felicitaties en de bloemen en de kaarten zijn onderweg namens Regio 8 natuurlijk. Ja. Misschien iets verlaat dankzij de Pinksterdagen. Het komt eraan. Het is 19 minuten over 9. Hey, goedemorgen, dit is Regio 8.

Zelf al een groot timmerbedrijf in Doetinchem. Maar ik mag natuurlijk man en paard niet noemen. Maar dan weten jullie waar we het over hebben. Deze song van Queen. And Don't Stop Me Now. Later vandaag bij Regio Achterhoren veel muziek. Tussen 2 en 3. Maar daarna, dat is nog maar het voorprogramma. Daarna hoor je namelijk Veerle den Hartog tussen 3 en 6. Heb je die wel eens gehoord? Nee? Dan moet je vanmiddag echt even luisteren. Tussen 12 en 2 het jongerenprogramma, dat heet Get Up Kip, met Baltasar en heel veel jongeren live vanuit Doetinchem. En eens even kijken, straks na 10 is er heel veel muziek, dan gaat de jukebox hier aan. En tot die tijd dit programma, dat heet Achterhoek Wordt Wakker. En nieuwe muziek voor je, Miles Smit.

0: hele bijzondere techniek schijnt het zo te zijn om zo als kerel te kunnen zingen zo hoog. Het is Miles Smit en My Mess zijn nieuwe liedje. Regio 8 met het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Liemers hier in Oost-Nederland met Bart zo direct. Hey Bart, goedemorgen. Wat zit er in het nieuws?
1: Goedemorgen Marcel. Ja, ze zijn er weer. Nou ja, weer, ze zitten er eigenlijk elk jaar. De flamingo's in het Zwilbrokken Ven. En er zijn dit jaar 23 nesten geteld. Dat en meer in het nieuws van 9:30.
2: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten. Alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
6: Hebbes.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Met Libellen mag je gezien worden. Want bij een jaar Libellen krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libellen nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libellen.nl/actie.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Regio 8 Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Net over de grens bij Groenlo in het Duitse natuurgebied Zwilbrokken Ven lopen op dit moment jonge flamingo's rond. Op het eiland midden in het natuurgebied wordt op dit moment volop gebroed. 23 nesten zijn geteld door flamingo-kenner Erik Ottema uit Neden. Veel mensen zien flamingo's nog altijd als tropische vogels, maar dat beeld klopt volgens hem niet helemaal. Mensen kijken hier vaak exotisch naar, zegt hij, terwijl deze vogels hier al jarenlang leven. De gemeente Oude IJsselstreek trekt 20.000 euro uit om de collectie van het Nederlands IJzermuseum in Ulft voorlopig veilig te stellen. Het geld is bedoeld voor de opslagkosten en voor onderzoek dat moet uitwijzen welke stukken belangrijk genoeg zijn om definitief te bewaren voor een museum. Het Nederlands IJzermuseum kampt met flinke geldproblemen. Volgens het college staat de inkomstenbron van de stichting onder druk en zijn de reserves op, waardoor de huur van de opslagruimte niet meer betaald kan worden. Zonder de gemeentelijke steun zou de toekomst van de verzameling onzeker worden. Een café-restaurant aan de G.L. Rutgersweg in Neden is in de nacht van zondag op maandag grotendeels door een grote brand verwoest. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al uit het pand. Vanwege de omvang van het vuur werd opgeschaald naar het zijn grote brand en kwamen meerdere korpsen te plaatsen om het vuur onder controle te krijgen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De spoorzone in Doetinchem moet veranderen in een compleet nieuw stadsdeel met duizenden woningen en werkplekken. Als het aan de gemeente ligt, wordt het gebied in de komende jaren het nieuwe visitekaartje van de stad. De ontwikkeling van de spoorzone is een project dat al jaren speelt. Het gebied moet uiteindelijk ruimte bieden aan zo'n 1600 tot 2200 woningen, duizenden werkplekken, verschillende horecagelegenheden en ongeveer 1000 bomen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
2: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
10: Vandaag hebben we een zonnige dag voor de boeg, maar ook wel een hittedag. Temperatuur loopt op naar 31 graden of zelfs iets meer bij weinig wind uit noordoostelijke richtingen. Vanavond is het nog wel een tijdje aangenaam. Als de zon ondergaat, dan wordt de wind ook noordelijk en die gaat dan wat aantrekken. En dan koelt het komende nacht af naar 13 tot 14 graden. En morgen hebben we met een matige noordoostenwind te maken. Temperatuur komt dan niet verder dan 23 tot 24 graden. Verder is er wel veel zon en blijft het ook droog.

0: know what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: En de gitaren in de hoofdrol van Skunk & Nancy. Een prachtige song uit de 90's, hè?
2: Regio 8.
1: Hey, goedemorgen, onderweg naar een tropische dag in heel Nederland. Ook dus in de Achterhoek. Dikke 31 graden kan het vanmiddag worden. Een uurtje of 4 ongeveer. En dan nieuws van de redactie van Regio 8. Rogier Meijer uit Doetinchem is de nieuwe trainer van Sparta Rotterdam. De Eredivisieclub. Hij is 44, Rogier. En hij ruilt Bayer Leverkusen in voor een contract in Rotterdam tot halverwege 2028. En dan nog even het verkeer. Krijg ik hier net binnen van Mark. Dankjewel man voor het doorgeven. Hij zegt het is redelijk rustig in de regio. Wel een wegafsluiting bij de molen in Doetinchem in verband met Achterland, het festival. De afbouwwerkzaamheden zou je kunnen zeggen, daar gaat het om. En de Europabrug is gedeeltelijk weer open in Doetinchem.

0: Ja, de vrije vertaling van een zomerdingetje. Summer Thing. En voor Jack en Mike Taylor op de dinsdagmorgen bij Regio 8. Dit is de ochtendshow tot 10 uur. Het toetje is voor de info, die gaat over achterhoeknieuws.nl. Ja, we hebben natuurlijk een prachtige redactie bij Regio 8... maar er zit ook een mooie redactie bij achterhoeknieuws.nl. Menige redacteur is daar werkzaam. Dat zijn er heel veel trouwens. Ik zal eens een keer opnoemen al die namen. Dan ben je wel een paar minuten bezig. Eén daarvan is Meindert Bussink en hij schuift elke ochtend aan voor de update van die site achterhoeknieuws.nl. Hey Meindert, goedemorgen.
1: Yes, goedemorgen Marcel. Ja, wat een heerlijk warm weer, hè? Daarover gesproken. Het is minder mooi weer voor de kegelclubs. Donkere wolken pakken zich samen, want na 100 jaar is er een cultuur die aan het verdwijnen is. Kegelclub Alle Negen uit de Borg en kegelclub De Vriendschap uit Gendringen, die vieren dit jaar allebei hun 100-jarig bestaan. Twee verenigingen dus opgericht in 1926 met een eigen geschiedenis, eigen banen, eigen leden. Maar ook veel overeenkomsten, middenstanders, ballotage, onderlinge wedstrijden. En helaas ook verdwijnende kegelbanen, maar ook veel kameraadschap. Ik sprak met beide verenigingen uitgebreid voor een verhaal in onze krant De Gelderse Post. Is nu ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. En dan gaan we even naar Ulft, want de Ulftse voetballer Thomas Klein-Penning die voetbalt in Amerika. Na 3 seizoenen bij Young Harris verhuist de Ulftenaar deze zomer naar Virginia. Daar aan de oostkust van de VS jaagt de 25-jarige Achterhoek zijn droom na. Slagen als profvoetballer. In het land waar de komende maanden mede het WK voetbal wordt gehouden, gaat hij voor een laatste kans. In gesprek met een bescheiden voetballer, eentje die zijn ploeg aan de hand neemt. Dat schrijft de correspondent Remco Albrink wederom in onze krant De Gelderse Post. En snel ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/sport. En dan gewoon nog even naar Aalten, want bij mantelzorgers denk je vaak eerst aan volwassenen die zorg besteden aan hulpbehoevende ouders of aan alleenstaande buurman. Je denkt niet zo gauw aan jongeren die thuis de zorg hebben voor iemand in het gezin. Zorg die hen zelf veel tijd kost, maar geestelijk ook kan opslokken. Hun vriendengroep en de school die weten dat vaak niet, dus is er ook geen begrip. Daarom is de week van de jonge mantelzorger 1 tot en met 7 juni. En in gesprek met twee jonge mantelzorgers en met Meldy Visser en Jolien Strongs van Vigelus. Dat schrijft de correspondent Jos Wessels deze week in onze krant Aalten vooruit. En is nu ook te lezen bij achterhoeknieuws.nl/zorg. Dat was het weer. Iedereen een hele fijne dag en tot morgen. Yo!

0: De Jacksons in de ochtendshow bij Regio 8. Ik heb het laatste nieuws voor je. Bij een geweldsincident aan de Nieuwstad in Doetinchem is gisteravond één persoon gewond geraakt. Dat slachtoffer kreeg meerdere klappen en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield kort na dat incident één verdachte aan. Die is meegenomen naar het politiebureau en wordt nu verhoord. Zo direct veel muziek tussen 10 en 12. En het programma Get a Grip, het jongerenprogramma, is er om 12 uur. Live vanuit Doetinchem.
1: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
1: En met extra korting.
2: Zullen we?
1: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
9: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
10: Met zaterdag 30 mei Openluchtpopfestival Amfipop.
9: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
14: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Gemeenten en provincies trekken bij het Rijk aan de bel omdat ze zich grote zorgen maken over de bereikbaarheid van Nederland. Wegen, maar ook bruggen, viaducten, sluizen, tunnels, gemalen en kades zijn aan groot onderhoud in vervanging toe. En daar is 1,5 miljard euro extra per jaar voor nodig, meldt het interprovinciale overleg IPO. Komt dat geld er niet, dan dreigt er flinke overlast doordat bruggen en viaducten voor langere tijd afgesloten moeten worden. Al dus het IPO. Dat spreekt van een onwenselijke situatie voor burgers en bedrijven. Op een aantal terreinen krijgen criminelen steeds meer invloed, terwijl de controle vanuit de overheid langzaam afneemt. Dat meldt de NOS, die een rapport van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit in handen heeft, waarin staat dat er een parallelle economie ontstaat, waarbij criminaliteit zich nestelt in het vastgoed, het transport, de zorg, horeca en detailhandel. De overheid dreigt de grip te verliezen, staat in het rapport al dus de NOS. Het onderzoek van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijning is gedaan in opdracht van de overheid. Amerikaanse strijdkrachten hebben doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het waren onder meer raketinstallaties en Iraanse schepen die mijnen wilden leggen. De aanvallen zouden defensieve handelingen zijn om troepen van de VS te beschermen tegen bedreigingen van de Iraanse strijdkrachten. Ondanks Amerikaanse aanvallen is een vredesakkoord met Iran nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio tijdens een bezoek aan India. Volgens hem kan er binnen een paar dagen zo'n akkoord zijn. In Zutphen heeft een zeer grote brand afgelopen nacht een loods op een industrieterrein in de as gelegd. Bij de brand in het timmerbedrijf kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de loods bij aankomst van de brandweer al volledig in brand stond. Er werden 4 blusvoertuigen, een hoogwerker en 3 waterwagens ingezet. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende panden. Rond 3 uur vannacht was de brand in Zutphen geblust. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
3: Boost yourself.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen... 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste

0: en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Regio 8 Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bij een geweldsincident aan de Nieuwstad in Doetinchem is gisteravond een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer incasseerde meerdere klappen en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Kort na het incident heeft de politie een verdachte aangehouden. Die is meegenomen naar het bureau. Omdat er tijdens het onderzoek sprake bleek van een taalbarrière, heeft de politie een tolk ingezet. De gemeente Oude IJsselstreek trekt €20.000 uit om de collectie van het Nederlands IJzermuseum in Ulft voorlopig veilig te stellen. Het geld is bedoeld voor de opslagkosten en voor onderzoek dat moet uitwijzen welke stukken belangrijk genoeg zijn om definitief te bewaren voor een museum. Het Nederlands IJzermuseum kampt met flinke geldproblemen. Volgens het college staat de inkomstenbron van de stichting onder druk en zijn de reserves op, waardoor de huur van de opslagruimte niet meer betaald kan worden. Zonder de gemeentelijke steun zou de toekomst van de verzameling onzeker worden. Net over de grens bij Groenlo in het Duitse natuurgebied Zwilbrokken-Ven lopen op dit moment jonge flamingo's rond. Op het eiland midden in het natuurgebied wordt op dit moment volop gebroed. 23 nesten zijn geteld door flamingo-kenner Erik Ottema uit Neden. Veel mensen zien flamingo's nog altijd als tropische vogels, maar dat beeld klopt volgens hem niet helemaal. Mensen kijken hier vaak exotisch naar, zegt hij, terwijl deze vogels hier al jarenlang leven. De spoorzone in Doetinchem moet veranderen in een compleet nieuw stadsdeel met duizenden woningen en werkplekken. Als het aan de gemeente ligt, wordt het gebied in de komende jaren het nieuwe visitekaartje van de stad. De ontwikkeling van de spoorzone is een project dat al jaren speelt. Het gebied moet uiteindelijk ruimte bieden aan zo'n 1600 tot 2200 woningen, duizenden werkplekken, verschillende horecagelegenheden en ongeveer 1000 bomen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Kaak!
1: Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
3: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen, 10 stuks, voor maar 1,44. Altijd laag.
4: Het is een lekkere van Albert Heijn.
5: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar 13 euro. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
11: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Bij een spoorwegovergang in het Belgische Buggenhout is een schoolbusje aangereden door een reizigerstrein. Er zijn meerdere dodelijke slachtoffers, meldt de VRT. De aanrijding was rond 7:45 vanochtend en de overweg zou gesloten zijn omdat er een trein naderde. Waarom of hoe het schoolbusje ondanks actieve signalen toch het spoor is opgereden, is nog onduidelijk. Er zaten zo'n 100 reizigers in de trein. Niemand van hen raakte gewond. Ze zijn geëvacueerd door de brandweer. In een huis aan de Tilburgse Trouwlaan is een dode gevallen bij een steekpartij vannacht. De politie heeft 2 vrouwen aangehouden die in de woning waren. Ze zitten nog vast voor verhoor. Na de melding van de steekpartij werden eenheden van de politie, een ambulance en een traumahelikopter ingezet. Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding voor de steekpartij in Tilburg was, is nog onduidelijk. Gemeenten en provincies trekken bij het Rijk aan de bel omdat ze zich grote zorgen maken over de bereikbaarheid van Nederland. Wegen, maar ook bruggen, viaducten, sluizen, tunnels, gemalen en kades zijn aan groot onderhoud in vervanging toe. En daar is 1,5 miljard euro extra per jaar voor nodig, meldt het interprovinciale overleg IPO. Komt dat geld er niet, dan dreigt er flinke overlast doordat bruggen en viaducten voor langere tijd afgesloten moeten worden. Al dus het IPO. Dat spreekt van een onwenselijke situatie voor burgers en bedrijven. Op een aantal terreinen krijgen criminelen steeds meer invloed, terwijl de controle vanuit de overheid langzaam afneemt. Dat meldt de NOS, die een rapport van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit in handen heeft, waarin staat dat er een parallelle economie ontstaat, waarbij criminaliteit zich nestelt in het vastgoed, het transport, de zorg, horeca en detailhandel. De overheid dreigt de grip te verliezen, staat in het rapport al dus de NOS. Het onderzoek van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijning is gedaan in opdracht van de overheid. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Het ritme. The Rolling Stones.

0: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest Weel 2026. Vijf dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond barst het zomercarnaval los met snollebolletjes. Feestacts, DJ's en een tent vol energie. Zaterdag gaat het dak eraf tijdens Dorpsfeest Live. Met Samuel Welten, Rob Sanchez... En nog veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag. Met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
3: Zin in de sfeer van het weekend, maar dan buiten? Bij Grand Café Hendriksen is het vernieuwde achterterras klaar voor lange middagen en gezellige zomeravonden. Liever wat levendigheid? Op ons voorterras zit je midden in de bruisende Gutstraat. Geniet van goed gezelschap, heerlijk eten, lekkere drankjes en de gezellige Hendriksen sfeer. Geopend van donderdag tot en met maandag. Grand Café Hendriksen, de plek in Doetinchem waar je wilt zijn.
4: Het feest van de eeuw komt eraan, want op zaterdag 20 juni... viert Harmonie Kunst na Arbeid in Zeddam

0: ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Het feest van de eeuw komt eraan. Zo zijn er optredens van onder andere Gijs de Bruin en het Tiroler Orkest Klein Babberich. Tickets en meer informatie zijn te vinden via feest.knazdam.nl.
4: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.

0: Regio 8. Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Nu bij Kruidvat, heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele mand vol. Op naar
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: Regio 8, headlines.
7: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Bij een spoorwegovergang in het Belgische Buggenhout is een schoolbusje aangereden door een reizigerstrein. Er zijn meerdere dodelijke slachtoffers, meldt de VRT. In een huis aan de Tilburgse Trouwlaan is een dode gevallen bij een steekpartij vannacht. De politie heeft twee vrouwen aangehouden die in de woning waren. Gemeenten en provincies trekken bij het Rijk aan de bel omdat ze zich grote zorgen maken over de bereikbaarheid van Nederland. Wegen, maar ook bruggen, viaducten, sluizen, tunnels, gemalen en kades zijn aan groot onderhoud in vervanging toe. En daar is €1,5 miljard extra per jaar voor nodig. Op een aantal terreinen krijgen criminelen steeds meer invloed, terwijl de controle vanuit de overheid langzaam afneemt. Dat meldt de NOS op basis van een rapport van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Hey buurman.
1: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
0: Stef?
1: Ja?
0: Waar bel jij nu mee aan?
1: Je Ring videodeur. Ah, ja.
2: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
9: Met zaterdag 30 mei Openlucht Popfestival Amfipop.
8: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
13: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 12 uur. Regio 8 nieuws.
14: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Vanwege de tropische warmte vandaag heeft Rijkswaterstaat het zogenoemde hitteprotocol ingesteld. Het protocol trad om 10 uur in werking omdat het vanmiddag 33 graden kan worden. Mochten automobilisten pech onderweg krijgen, dan worden extra maatregelen getroffen om hen zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen te brengen. De temperatuur van het wegdek kan namelijk tot ruim 50 graden oplopen. Het hitteprotocol geldt met uitzondering van de provincie Friesland voor heel Nederland. In de provincie Gelderland zal de Koninklijke Landmacht voorlopig niet met explosieven en open vuur oefenen. Dit vanwege het risico op natuurbranden. De brandweer heeft fase 2 afgekondigd. Dit gebeurt als het een tijdje niet geregend heeft. Eind vorige maand braken er verschillende natuurbranden uit tijdens militaire trainingen in onder andere Noord-Brabant en Gelderland. De landmacht pakt de training weer op als de kans op natuurbranden naar fase 1 is gedaald. Uit een laatste peiling van de Consumentenbond blijkt dat een thuisgezet kopje koffie duurder dan ooit is. De prijzen stegen in 5 jaar tijd gemiddeld met 74% door onder meer slechte oogsten en hogere kosten, aldus de bond. Voor koffie van een A-merk zijn consumenten gemiddeld het goedkoopst uit bij Nettorama, Dirk en Fomar. Het duurst zijn Plus, Jumbo en Albert Heijn. Volgens de Consumentenbond loont het om bij een drogist voor koffie te gaan kijken, waar de A-merken vaak een stuk goedkoper zijn. Bij een spoorwegovergang in het Belgische Bruggenhout is een schoolbusje aangereden door een passagierstrein. Er zijn meerdere dodelijke slachtoffers, meldt de VRT. De aanrijding was rond 8:15 vanochtend en de overweg zou gesloten zijn omdat er een trein naderde. Waarom of hoe het schoolbusje ondanks de actieve signalen toch op het spoor is gereden is nog onduidelijk. Er zaten zo'n 100 reizigers in de trein, niemand van hen raakte gewond. Zij zijn geëvacueerd door de brandweer. Het weer, veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
15: Helemaal los bij Ethos.
16: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
17: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest Weel 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond...

0: Sanchez. En nog veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag. Met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
1: Nog niet van Fris Thuis Achterhoek gehoord? Al je meubels worden bij jou thuis grondig gereinigd en ruiken daarna weer lekker fris. Snel geregeld en je meubels zijn weer zo goed als nieuw. Kijk snel op fris-thuis-achterhoek.nl.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
1: Fris Thuis Achterhoek. Voor een echt fris huis.
3: Een mooie fiets, e-bike, mountainbike of racefiets. Maar welke? Je wilt natuurlijk wel kwaliteit en kunnen vertrouwen op goed onderhoud. Daarom ga je naar Harmtakke Tweewielers. Wij kijken naar jouw wensen en helpen je de beste keuze te maken. Maak dus snel een afspraak op harmtakke.nl of kom gewoon langs aan de Weverstraat 4 in Dinxperlo. Harmtakke Tweewielers, daar fiets je blij de deur uit.
4: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: die als maandag voelt. Het is vandaag 25 mei. Buiten is het pas 28 graden.
1: Get a grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
0: En een hele goede middag, jongeren.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, Sky, goedemiddag.
2: Ja, we staan deze keer niet op achterland, maar we hebben wel weer een hele leuke Waar ben je klaar mee?
0: Ja, dat was afgelopen weekend, ja. Ook bij ons is Nout, hey.
3: We gaan in gesprek met schrijver Eddie Buiting over zijn boek.
0: En vandaag is het een bijzondere dag, Bart.
2: De wereld kleurt rood, want het is vandaag Wereldroodharige Dag.

0: mei waren ze in Arnhem. Robert John en de Rap. Ik heb van heel veel mensen foto's gehad. Want ja, het is een plaat die ik in opdracht van de Wimkler Prins moest gaan draaien op de radio jaren geleden. En ja, met name in de Achterhoek zijn ze zeer geliefd. Robert John en de Rap en Oh Miss Carolina brengt ons bij Sky.
1: Ja, we hebben ook weer een nieuwe Waar ben je klaar mee? En Sheldon is nu volgens mij bij een ijssalon bij iemand die, ja, toch wel iets heel bijzonders irritant vindt.
2: Elke dag bij Get a Grip, waar ben je klaar mee?
3: Nou, ik ben eigenlijk echt helemaal klaar met van die mensen die dan doen alsof ze mensen kennen in de rij. Zoals straks was een ijsje aan het eten en nou komt ineens een vrouw naar ons toe. En ja, die kraut eigenlijk technisch geen gewoon voor.
4: Dus je wordt eigenlijk gewoon braaf burgerlijk in de rij staan tot je aan de beurt bent. Dan denkt iemand even gewoon jou te slim af te zijn. Dus een beetje voorkruipen bij je.
3: Ja, te gek voor woorden. Dat ik dan denk van, volgens mij hebben jullie elkaar al 5 jaar niet meer gezien. En dan ja, start je een gesprek over weet ik veel wat. En dan ja, is mijn plek mooi weg in de rij.
4: Ik heb een heel goed idee. Ik geef jou zo meteen een microfoon. En mag jij die minister zijn van voorkruipen? En mag jij de oplossing bedenken als minister van voorkruipen?
3: Als minister van voorkruipen vind ik dat iedereen die voorkruipt 5 jaar gevangenisstraf plus contactverbod met degene waarmee je voorkruipt. Ik vind dat echt gek voor woorden. Als jij binnen de 50 meter komt van de persoon waarbij je voorgekropen bent, dan nog meer gevangenisstraf. Bam! Minister van voorkruipen, stem op mij.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.

0: lippen in waren, had zij ze al. Van die hele dikke King of My Castle lippen. Huh? Goed, het is lekker weer buiten, het zonnetje schijnt. En ja, vandaag, het is maandag niet, maar het is wel dinsdag die als maandag voelt, 26 mei. En het is vandaag Wereldroodharige Dag, Bart.
1: Een bijzondere dag waarop mensen met rood haar wereldwijd in het zonnetje worden gezet. De dag draait om het vieren van de unieke uitstraling en diversiteit van roodharigen. In verschillende landen worden evenementen georganiseerd, zoals fotoshoots, festivals en ontmoetingen voor mensen met rood haar. En er wordt aandacht gevraagd voor vooroordelen en pesten waarmee roodharigen soms te maken krijgen. Wereldroodharige Dag laat zien dat verschillen juist iets zijn om trots op te zijn.
0: Ja, weet je wat dames met rood haar ook heel goed kunnen?
1: Nee.
0: Echt, weet je dat echt niet?
1: In de zon zitten?
0: Zeker, dat kunnen ze als de beste. Wat denk jij, Sky? Wat kunnen meisjes, vrouwen met rode haren als de beste?
2: Zingen.
0: Zou kunnen. Dat Nans, heb jij nog een suggestie?
3: Ik denk gewoon gezellig zijn.
0: Mm-hmm. Dat is allemaal niet goed.
2: Nee,
0: dat is allemaal niet goed.
2: Oh, wat dan?
0: Zij kunnen kussen, dat is niet mis.
2: Ja!

0: deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet
1: normaal meer. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Kost je maar 3 minuten.
1: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.

0: internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
5: Hé, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. De gemeente Oude IJsselstreek trekt 20.000 euro uit om de collectie van het Nederlands IJzermuseum in Ulft voorlopig veilig te stellen. Het geld is bedoeld voor de opslagkosten en voor onderzoek dat moet uitwijzen welke stukken belangrijk genoeg zijn om definitief te bewaren voor een museum. Het Nederlands IJzermuseum kampt met flinke geldproblemen. Volgens het college staat de inkomstenbron van de stichting onder druk en zijn de reserves op, waardoor de huur van de opslagruimte niet meer betaald kan worden. Zonder de gemeentelijke steun zou de toekomst van de verzameling onzeker worden. Net over de grens bij Groenlo in het Duitse natuurgebied Zwilbrokken-Ven lopen op dit moment jonge flamingo's rond. Op het eiland midden in het natuurgebied wordt op dit moment volop gebroed. 23 nesten zijn geteld door flamingo-kenner Erik Ottema uit Neden. Veel mensen zien flamingo's nog altijd als tropische vogels, maar dat beeld klopt volgens hem niet helemaal. Mensen kijken hier vaak exotisch naar, zegt hij, terwijl deze vogels hier al jarenlang leven. De spoorzone in Doetinchem moet veranderen in een compleet nieuw stadsdeel met duizenden woningen en werkplekken. Als het aan de gemeente ligt, wordt het gebied in de komende jaren het nieuwe visitekaartje van de stad. De ontwikkeling van de spoorzone is een project dat al jaren speelt. Het gebied moet uiteindelijk ruimte bieden aan zo'n 1600 tot 2200 woningen, duizenden werkplekken, verschillende horecagelegenheden en ongeveer 1000 bomen. Bij een geweldsincident aan de Nieuwstad in Doetinchem is gisteravond een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer incasseerde meerdere klappen en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Kort na het incident heeft de politie een verdachte aangehouden. Die is meegenomen naar het bureau. Omdat er tijdens het onderzoek sprake bleek van een taalbarrière, heeft de politie een tolk ingezet. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
6: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a grip.
8: Grit, de stem van de jongeren.

0: Marco Schuitmaker hier bij Regio 8. Ja, Sky.
1: Ja?
0: En jij bent net terug van vakantie.
1: Ja, heerlijk. Lekker in de zon geweest.
0: Ja, ja. Had jij nog een beetje zon daar in Ibiza?
1: Ja, zeker weten. Heerlijk, heerlijk, heerlijk.
0: Ja, het is anders dan Griekenland, maar hier is het lekker ook zonnig.
1: Ja, hier is het nog zonniger dan daar, hoor.
0: Ja, hier is het ook warm.
1: Ja, hier is het echt benauwd gewoon.
0: Nou ja, zometeen praten we met Eddy Buiting over zijn boek Goeie Gast. Maar nu eerst... Let's All Chant, de Michael Zagerband.
1: Lekker.

0: Ja, Let's All Chant hier bij Regio Acht. Snel door naar de redactie, want daar zit hij, Nout.
1: Eddie Buiting is de schrijver van het boek Goeie Gast. Het is het verhaal van Martijn Verspeek, installateur uit Brabant. Eddie, welkom. Je hebt het boek samen met Martijn geschreven. Hoe ken je hem?
2: Ja, ik ken Martijn al 13 jaar. Hij heeft een installatiebedrijf in Brabant. En ik werk hier in Doetinchem bij een uitgever. En maak vakinformatie voor installateurs. Dus zo hebben we elkaar leren kennen. Een bijzondere ondernemer. En ik ben hem eigenlijk vanaf die tijd gaan volgen. En ook een beetje gaan begeleiden met het schrijven van dingen. Want hij kan zelf niet schrijven.
0: Als jongerenprogramma zijn wij geïnteresseerd in hoe Martijn met zijn stagiaires omgaat. Wat is het bijzondere aan zijn aanpak?
2: Nou, het bijzondere van het hele boek is eigenlijk wel dat Martijn allerlei voorbeelden geeft over normaal doen met elkaar. Dus dat gaat zowel op ondernemerschap als op persoonlijk niveau. En met zijn stagiaires vind ik het heel bijzonder dat hij de stagiaire echt op het voetstuk plaatst. Dus dat betekent dat een stagiaire die bij hem komt werken, ook al is het maar 3 dagen, die krijgt een volledig gepersonaliseerde outfit met een naam erop. En Martijn gaat bij de ouders langs. Het is echt een volwaardig verhaal, omdat zeker bij heel veel mensen is de eerste stage is echt een vreselijke ervaring, omdat je niet voor vol wordt aangezien. He, je mag een beetje de boel aanvegen en een beetje halve klusjes doen, maar je bent niet vol aan de slag. En dat doet hij ongelooflijk goed, dat die stagiaires ook echt ambassadeurs worden van zijn bedrijf.
0: Dat is inderdaad heel bijzonder. Dat zie je niet vaak. Wat levert het de stagiaires uiteindelijk op?
2: Ja, eigenlijk, weet je, passie. Ja, weet je, je gaat als jij voor het eerst, of je nu radio maakt of bij een installatiebedrijf aan de gang gaat, als die eerste aanraking met dat vak, als dat echt iets tofs is, waar je toffe collega's hebt, je mag alles doen wat je wil, je wordt behandeld alsof je een echte werknemer bent, dan creëer je passie. En dat is wat je wil hebben.
0: Ja, er was ook op een gegeven moment een oud stagiaire die zijn outfit niet meer aan kon. Hoe ging Martijn daarmee om?
2: Al die stagiaires die krijgen dus een helemaal gepersonaliseerde outfit. En of ze nu wel of niet voor dat vak kiezen, die jonge gasten die lopen daar bij wijze van spreken hun complete jeugd mee rond. Ze gaan ermee naar festivals, ze bouwen carnavalswagens en ze dragen die outfit alsof het van hen is. Hè. Ze zijn de eigenaar van, ze voelen zich verantwoordelijk voor en ze zijn er trots voor.
0: Waar kunnen mensen een boek vinden?
2: Nou ja, je kunt gewoon naar de boekhandel gaan. Wij zeggen altijd van, weet je, als je echt iets wil hebben, dan moet je er ook moeite voor doen. Dus dan fiets je gewoon lekker naar de boekhandel. Het is ook online verkrijgbaar en daar kun je op managementboek.nl is die te verkrijgen. Je zou ook naar martijnverspeek.nl kunnen gaan.
1: U hoorde Eddie Buiting in gesprek met Jochem van Kerkrip.

0: Carrick en When You Walk in the Room hier bij Regio 8. Zometeen na 1 uur, dan zijn we er met nog een uurtje Get a Grip. Ja, en Sky?
1: Ja?
0: Als jij nou een tip mag geven aan de mensen die zometeen naar het nieuws moeten luisteren, wat kunnen ze zometeen ook gewoon gaan doen?
1: Ja, tijdens het nieuws kun je natuurlijk ook even naar buiten en lekker een ijsje gaan halen.
0: Een lekker ijsje halen.
1: Ja, zijn jullie een beetje van ijsjes of niet?
0: Oh, ik wel. Nou, het zit met jou.
1: Ja.
0: Zin in ijs of...
2: Nou, als dat mooi weer is, zeker hoor. Want de temperatuur, daar leg je niet aan. Het zonnetje schijnt. Alleen de rest van de week gaan de temperaturen weer iets omlaag, toch?
0: Iets omlaag, maar het blijft nog steeds lekker weer. Wij gaan zo lekker van ijsje halen. We zijn er na 1 uur weer.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
3: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Nu bij Vibra. Das Dierglasreiniger Kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Agriuniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agriuniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.
6: Is regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op regio 8. De verhoging van de AOW-leeftijd gaat niet door. Dat melden Haagse bronnen op basis van een brief van Sociale Zaken minister Hans Veilbrief. Het kabinet wil hiermee de bonden, oppositiepartijen en werkgevers tegemoetkomen. Eerder was de regering van plan zo'n 6,5 miljard euro te bezuinigen door onder andere de AOW-leeftijd te verhogen. Veilbrief gaf lange tijd geen strobreed toe om zijn doel, de sociale zekerheid betaalbaar te houden, te kunnen halen. Economische zaken-staatssecretaris Willemijn Aarts verbiedt de overname van Solfinity, het bedrijf achter DigiD, door het Amerikaanse Kendrill. Aarts neemt het advies van het bureau Toetsingen Investeringen ter harte. Het BTI kwam tot de conclusie dat de beoogde overname van Solfinity mogelijk een risico vormt voor het publieke belang. Dat schrijft Aarts in haar brief aan de Tweede Kamer. Al eerder liet een Kamermeerderheid weten tegen de overname te zijn. De GGZ heeft berekend dat er ieder jaar zeker 7750 sociale huurwoningen nodig zijn voor mensen met psychische klachten die uitbehandeld zijn in een instelling of uit de gevangenis komen. Naast reguliere woningzoekenden en asielzoekers die hier mogen blijven, moeten mensen met psychische klachten lang wachten op een woning, terwijl ze eigenlijk voorrang hebben. Uit een recente enquête van de Nederlandse GGZ blijkt dat 64% van die mensen langer dan een jaar wacht op een zelfstandige woonplek. Verschillende delen van Europa krijgen vandaag met hitte te maken. In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn ondertussen al records gebroken. In Londen werd het gisteren ruim 34 graden. In mei was het nog niet eerder zo heet in het VK. Ook vandaag kan de thermometer tot boven de 35 graden oplopen. In het Franse Ozegor werd het gisteren 37,1 graden. Het Franse Meteorologisch Instituut noemt de hittegolf opmerkelijk vroeg en lang. Tot slot Spanje. Daar werd het op meerdere plekken zelfs boven de 40 graden. En dan het weer bij ons. Veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
9: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
10: Met zaterdag 30 mei Openlucht Popfestival Amfipop.
9: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
13: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
14: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: rit voor iedere rit. Met de banden van Hankook en de service van Profile.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Ja, daar zijn we weer. Het is 1:04. Buiten is het nog steeds 27 graden en binnen nog steeds de jongeren.
1: Get a grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
0: Ja, Nout, om bij het begin te beginnen. Wat is jouw nieuws dit uur?
2: Er is een nieuwe coalitie in Doetinchem.
0: Een nieuwe coalitie in Doetinchem.
2: Voor de politiek.
0: Zometeen daar alles over. En Dorrit, wat is jouw nieuws?
3: De Graafschapvrouwen zijn gepromoveerd naar de Eredivisie.
0: Hartstikke mooi. Daarover zometeen meer.

0: Patricia Von en My Heart's Got a Mind of Its Own hier bij Regio 8. Ja, Sky.
1: Ja?
0: Ik zie jou allemaal lekker meebewegen op deze muziek. Maar
1: ja,
0: krijg je er niet gewoon echt spontaan warm ervan?
1: Ja, het is wel echt heel heet. Maar gelukkig hebben wij hier een aircootje. Dus ik zou ook zeggen, zoek gewoon een beetje ook de schaduw soms op. Want dat is ook heel erg belangrijk.
0: Ja, ik zei net begin van dit uur dat het 27 graden is. Inmiddels krijg ik te horen dat het dan 29 graden is.
1: Dat is niet te geloven. Ik denk dat we een nieuwe wereldficking mee gaan maken. Dat wereld in de fik vliegt.
0: Ja, de temperaturen kunnen vandaag zelfs richting de 30 schieten.
1: Oh,
0: ja, ik heb wel zin om eigenlijk even een duik te nemen. Het liefst in een zwembad of de Atlantische Oceaan. Of bij een waterval, weet je wel.
1: Dus... Mocht je dat nog willen doen vandaag, zoek gewoon lekker een badje op waar je lekker even in kan zwemmen. Of goed blijven hydrateren, want dat is heel erg belangrijk met deze hitte.
0: Zeker, zometeen alles over de nieuwe coalitie in de gemeente Doetinchem.

Atlantic Ocean en Waterfall hier bij Regio 8. Snel door, want de gemeente Doetinchem heeft een nieuwe coalitie met het motto Samen en met lef. De hoofdpunten van de coalitie zijn een sterke en vitale samenleving, aantrekkelijke stad en dorpen, krachtige en economische motor, duurzame en gezonde leefomgeving en een sterk bestuur en een stevige organisatie. We wensen de coalitie de komende jaren heel veel succes met de gemeente.

0: Louis Capaldi en Stay Love hier bij Regio 8. Ja, nog even terugkomen op de nieuwe coalitie in Doetinchem. Goed om te weten is dat er naast burgemeester Mark Bouwmans 5 wethouders zijn. Rens Steintjes van de CDA, Robert Hummelink van de VVD en Jorik Huizinga van D66. Die zijn gebleven naar de vorige coalitie. Maarten Op de Wegen en Anton Peppelman van de Pro zijn nieuw in de coalitie. Dus dat is goed om te weten. Sky?
1: Ja?
0: En wij gaan zo meteen de reclame in ook naar het nieuws met Gerrit.
1: Ja, zeker.
0: En nou ben ik benieuwd of hij binnenkort nog een wolkje of een cloud aan ziet komen.
1: Oh!

0: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
7: Regio 8 Headlines.
8: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De verhoging van de AOW-leeftijd gaat niet door. Dat melden Haagse bronnen op basis van een brief van Sociale Zaken minister Hans Veilbrief. Economische Zaken-staatssecretaris Willemijn Aarts verbiedt de overname van Solfinity, het bedrijf achter DigiD, door het Amerikaanse Kendrill. Aarts neemt het advies van het bureau Toetsingen Investeringen ter harte. De GGZ heeft berekend dat er ieder jaar zeker 7750 sociale huurwoningen nodig zijn voor mensen met psychische klachten die uitbehandeld zijn in een instelling of uit de gevangenis komen. Verschillende delen van Europa krijgen vandaag met hitte te maken. In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn ondertussen al records gebroken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
7: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
9: Vanmiddag is het zonnig en is het te droog. Er staat weinig wind en het wordt rond de 28 graden. Vanavond en komende nacht is het rustig en ook droog. Het koelt af naar een graad of 14. En morgen wordt ook een rustige en zonnige dag. Het wordt zelfs nog wat warmer met 29 tot lokaal 30 graden. Woensdag is er meer wind uit het noorden, wordt het ook wat minder warm met een graad of 23, maar verder is de zon er wel volop bij. Donderdag en vrijdag is het weer een stuk warmer met 27 tot 28 graden. Vanaf zaterdag neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe en dan wordt het geleidelijk aan weer iets minder warm met toch wel elke dag kans op wat regen of een bui.
7: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a grip.
10: Get a grip. De stem van de jongeren.

0: van Snap hier bij Regio 8. Snel door naar de sportredactie. Daar zit ze, Dorrit.
1: Ja, de Graafschapvrouwen hebben geschiedenis geschreven door te promoveren naar de Eredivisie. De voetbaldames zijn met 1-2 gewonnen van Jong Ajax en zijn daarmee kampioen geworden in de Eerste Divisie. Op een zonovergoten festival Achterland in Doetinchem werden de dames onder luid applaus gehuldigd.
2: Ja, super blij, heel trots en alleen maar vreugde eigenlijk. Ik denk dat we vandaag een mooie huldiging gaan hebben met allemaal mensen die hier voor ons zijn gekomen. En natuurlijk moet dat in Doetinchem, want ja, wij zijn de Graafschap.
3: Het was een zwaar bevochten overwinning gisteren, maar we hebben hartstikke hard voor gevochten. En ja, dat is heerlijk dat je hier kunt staan met de promotie op zaak.
4: Volgens trainer Timo Klein-Hesselink heeft de spelersgroep zich op een rap tempo ontwikkeld.
3: We zijn 2 jaar geleden begonnen met een doel, de promotie naar de Eredivisie. En daar hebben we 2 jaar hard aan gewerkt als staf, maar ook als speelstersgroep. Vooral die hebben het ook uiteindelijk gedaan. En als je dan staat waar je wil staan, dan is dat natuurlijk een hartstikke groot compliment voor iedereen die hier aan meegewerkt heeft. Ik probeer je elke week een stappen te zetten en dat hebben we met z'n allen gedaan. En ja, de promotie is natuurlijk fantastisch.
2: Ik denk dat wij als team heel veel vertrouwen in elkaar hadden en dat spraken we ook uit. En dat heeft gisteren geloond in promotie.
4: Ondanks dat de dames van de Graafschap toch echt zijn gepromoveerd, hebben ze zelf nog niet helemaal door wat ze bereikt hebben.
2: Ik denk het niet. Af en toe knijpen we elkaar even gisteren en vandaag zeggen we van ja, besef je het al? En dan zeggen we eigenlijk van nee, nog niet helemaal. Dat komt nog wel. Dus het besef is er nog niet helemaal.
4: Nu de schaal binnen is, zit er nog maar 1 ding op.
3: Ja, heel groot feestje. Nee, we gaan wel even lekker. We gaan vandaag een heel mooi feestje hebben, ook met z'n allen vrienden. Dus dat gaat eraf.
2: Dus we zijn gisteren al begonnen en we trekken hem vandaag nog even door.
1: Je hoorde speelster Bibi van Engen en trainer Timo Hesselink in gesprek met Figo Zweverink.

0: Frankie Rizzardo en Shinjuku hier bij Regio 8. Snel door, Bart.
1: Ja?
0: Een bijzondere verjaardag vandaag.
1: Een hele bijzondere verjaardag, want Laurien Noelle Hill is een Amerikaanse muzikante en actrice. Ze wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke muzikanten van haar tijd. Een pionier van rap singing en een bepalende figuur in de neo-soul-beweging. De Telegraph schreef haar een belangrijke rol toe in de popularisering van hip-hop muziek. Vandaag is ze maar liefst 51 jaar oud geworden. En dat gaan we vieren met een hele spannende plaat. Lauryn Hill, Do Wop That Thing. Oh. Yeah.

0: Mrs. Lauryn Hill en Doo Wop hier bij Regio 8. Ja, gefeliciteerd. 51 jaar oud geworden vandaag. Ja, Sky.
1: Ja?
0: Ondanks deze hitte. We hebben het vandaag weer overleefd. Het is einde van de uitzending.
1: Zo. Ja, we hebben het gewoon weer overleefd vandaag.
0: Het is snel gegaan.
1: Ja, zeker.
0: Ja, wat ga je dan doen met dit warme weer?
1: Ja, ik ga zeker even verkoeling zoeken. Ik denk dat ik eventjes gewoon ergens me ga opkoelen. Misschien wel ondersteboven staan in de douche.
0: Ja, gaat lekker even de douche en zo.
1: Ja, zeker.
0: Ja, nee, ik ga lekker op de bank zitten. Lekker even met vloerverkoeling.
1: Oh ja,
0: heerlijk.
1: Heerlijk.
0: Hey, morgen 12 uur, dan zijn we er weer.
1: Ja, zeker.
0: Maar wat ik altijd wel heb met deze zomermaanden is... Ja, de tijd die gaat zo langzaam. Maar ja, morgen 12 uur weer een nieuwe dag. Kijk of de tijd dan sneller gaat. Tot morgen.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
5: Hey, ik kan niet werken vandaag.
6: Hoezo?
5: Sorry, het is WK.
7: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor 139,99.
8: Mediamarkt.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
14: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Europese commissievoorzitter von der Leyen laat via sociale media weten dat Europa vandaag met België meerouwt. De aanleiding is de fatale botsing tussen een schoolbusje en een passagierstrein in het Belgische Buggenhout vanmorgen. Hierbij zouden 4 inzittenden van de schoolbus zijn omgekomen. Het gaat om 2 tieners van 12 en 15 jaar, de chauffeur van het busje en een volwassen begeleider. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Op beelden zou te zien zijn dat de slagbomen naar beneden waren. Er worden door het Rode Kruis extra tenten geplaatst op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel om op die manier voor wat meer schaduw te zorgen. Vandaag kan het kwik tot boven de 30 graden oplopen. Ook deelt het Rode Kruis opnieuw water- en zonnebrandcrème uit. Vanmorgen rond 11 uur stonden er zo'n 70 tot 80 mensen buiten. Het is onbekend waar de asielzoekers die de komende nacht geen slaapplek hebben naartoe gaan. Afgelopen weekend en gisteren heeft Groningen voor een noodnachtopvang gezorgd. De verhoging van de AOW-leeftijd gaat niet door. Dat melden Haagse bronnen op basis van een brief van Sociale Zakenminister Hans Veilbrief. Het kabinet wil hiermee de bonden, oppositiepartijen en werkgevers tegemoetkomen. Eerder was de regering van plan zo'n 6,5 miljard euro te bezuinigen door onder andere de AOW-leeftijd te verhogen. Veilbrief gaf lange tijd geen strobreed toe om zijn doel, de sociale zekerheid betaalbaar te houden, te kunnen halen. De Tweede Kamer wil dat boswachters nog voor het eind van het jaar beter worden bewapend. Een ruime meerderheid van de Kamer steunt een VVD-motie hierover, waarin staat dat boswachters geregeld 's nachts in gevaarlijke situaties terechtkomen. Maar ze mogen alleen een hond ter bescherming meenemen of alleen een vuurwapen. Dat zou met allebei moeten en dat is nu bij de wet verboden. Daarnaast zouden ze betere communicatiemiddelen moeten hebben, net zoals de politie of brandweer die heeft. Het weer. Veel zon en bij weinig wind is het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Zometeen bij Regio 8.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest Weel 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond barst het zomercarnaval los met snollebolletjes. Feestacts, DJ's en een tent vol energie. Zaterdag gaat het dak eraf tijdens Dorpsfeest Live. Met Samuel Welten, Rob Sanchez... en nog veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag. Met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
4: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
7: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland... en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: Psst, onze asperges zijn boterzacht. Van kop tot teen. Kom nu naar Sparkle Derksen in Elten. Een echt familiebedrijf met een eigen boerderijwinkel. We zijn makkelijk bereikbaar via de A3 afrit Elten. En iedere dag open van 9 tot 7 uur en op zon- en feestdagen. Wij ontvangen u hartelijk aan de Alterbeekerweg 80, net over de grens. Meer info op sparkle-derksen.de. Nu ook heerlijke zoete aardbeien voor een betaalbare prijs.
8: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met

0: Regio 8 Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Rogier Meijer uit Doetinchem is de nieuwe trainer van Sparta Rotterdam uit de Eredivisie. Meijer is 44 en ruilt Bayer Leverkusen in voor een contract in Rotterdam tot de zomer van 2028. Rogier Meijer speelde zijn hele professionele voetballoopbaan in dienst van de Graafschap. Daarna was hij ook als jeugdtrainer actief voor de club. Het CDA, VVD, Pro en D66 vormen de komende 4 jaar de coalitie in Doetinchem. Dat doen ze met de gedachte van deze kreet, samen en met lef. Maarten Op de Weeg zal erbij voor het eerst wethouder zijn en Anton Peppelman komt over van de gemeente Bronckhorst. De gemeenteraad stemt komende donderdag over de benoeming van alle wethouders. Bij een meerderheid van de stemmen worden die direct geïnstalleerd. De politie heeft vanochtend in een auto in Winterswijk een mogelijk explosief aangetroffen. Dat gebeurde tijdens een controle bij de Groenloze Weg. De bestuurder van die auto is aangehouden. Een specialist van het team explosieve verkenning van de politie is aanwezig om verder onderzoek te doen. Waarom de agenten de auto hebben doorzocht is niet bekendgemaakt. De sloop van een pand in Noorddijk was al begonnen, maar is een stuk sneller gegaan dan voorspeld. Dat komt door de grote brand die zondagnacht heeft gewoed bij een oude kroeg, Café Hassink in Noorddijk. De politie sluit brandstichting niet uit. In totaal komen er uiteindelijk 23 huizen op de plek van de brand. Tijdens het blussen hielpen de brandweerteams uit Eibergen, Diepenheim, Borculo, Haaksbergen, Goor, Groenlo en Enschede. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
1: Dit is niet normaal meer.
2: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Oh, ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
2: En met extra korting. Zullen we?
3: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
3: Ah, chips.
2: Maak er een potje van.

0: Mackie anders doet.
1: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
2: Hey mannen!
3: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter.
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Medewerkers in de melkproducten, kaas en babyvoedingbranche gaan staken. Vakbond FNV ligt met de Nederlandse zuivelorganisatie overhoop over een nieuwe cao en had een ultimatum gesteld. Wanneer de stakingen gaan plaatsvinden kan een FNV-woordvoerder nog niet zeggen. FNV wil een tweejarige cao waarin de lonen twee keer met 6% stijgen. NZO wil een eenjarige cao en wil de lonen met 3% verhogen. De Nederlandse zuivelindustrie telt 85.000 medewerkers. Sinds vandaag is de Rotterdamse Erasmusbrug in beide richtingen voor het verkeer gesloten. Het wegdek moet vernieuwd worden en daarom kan de brug een kleine 5 weken niet gebruikt worden. De werkzaamheden op de brug werden begin deze maand aangekondigd, maar vanmorgen bleek dat niet iedereen daarvan op de hoogte was. Voetgangers en fietsers kunnen de brug wel blijven oversteken. Vrijdag 3 juli om 4 uur 's middags is de brug weer te gebruiken voor al het verkeer. Vandaag is de warmste 26 mei ooit geregistreerd sinds de metingen in 1901 begonnen. Dat laat Weer Online weten. Om 13:50 vanmiddag werd het in de beeld 29,2 graden. Het vorige record stond op 29,1 graden en dat was 21 jaar geleden in 2005. Vanmiddag is het tropisch warm. De thermometer loopt op tot ruim boven de 30 graden. Plaatselijk kan het zelfs 33 graden worden. In het eerste kwartaal was de buitenlandse omzet van de industrie 2,3% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De buitenlandse omzetstijging was het grootst bij raffinaderijen en de chemische industrie, maar ook de elektrotechnische en de machine-industrie deed het goed. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De binnenlandse omzet daalde. In het eerste kwartaal van dit jaar was de voedings- en genotsmiddelenindustrie de branche met de grootste omzetdaling, aldus het CBS. Het weer. Veel zon en bij weinig wind is het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Het feest van de eeuw komt eraan. Want op zaterdag 20 juni viert Harmonie Kunst na Arbeid in

0: 100 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Het feest van de eeuw komt eraan. Zo zijn er optredens van onder andere Gijs de Bruin en het Tirolo Orkest Klein Babberich. Tickets en meer informatie zijn te vinden via feest.knazdam.nl.
2: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

Post Malone en Chemical. Ja, zoals ik al zei, een hele goede middag. Het is behoorlijk warm buiten. Als ik zo even heel snel een blikje gooi, dan is het 30 graden. 30 graden! Nou, zometeen maar eens even kijken hoe we ons hoofd koel kunnen houden deze hete dagen. Want het blijft heet, hè? Dit is Soul Sister, The Way to Your Heart.

0: Noah Kahan met Doors. Ja, het is warm weer buiten. Dat ga je nog tig keer horen deze week. Maar zeker ook vandaag, want het is gewoon belachelijk heet. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb een hekel aan hitte. En ik heb ook ik heb niet zo'n goede relatie met de zomer. Nee. En om een perfecte voorbeeld te geven, dat is dat je dan 's avonds besluit, of 's nachts besluit om je ramen open te houden. Wat kan er dan allemaal wel niet gebeuren? Nou, wat dacht je bijvoorbeeld van de barbecue? Die kan dus, die rook die er vanaf komt, die komt dan lekker je kamer binnen. Dan denk je van, oh, dan ga ik heerlijk mijn kamer luchten. En dan kom je op je kamer en dan denk je van, ja, wat is hier nou weer gebeurd? Zijn het de buren die zijn gaan barbecuen? Ja, mocht je dat al erg genoeg vinden, ik had ooit een keer een... toen had ik ook mijn raam open door de dag. En op een gegeven moment hoorde ik zo keihard... Roe, koe, koe, koe, koe. Ja, was het dus gewoon een duif? Die was gewoon in de raamopening gaan staan. Gewoon roe, koe, koe. Ja, weet ik veel waarom die dat deed. Maar goed, dan haal je bijna een duif in je kamer. En vandaag, vanochtend, 7:00 ochtends... wanneer een groot deel van Nederland... en hier ook in de Achterhoek nog even lekker even zich omdraait... hoorde ik dit.
1: Louis! Louis! Mom! Mom! Mom!
0: Ja.
1: Mommy! Mommy! Mommy!
0: En dan denk je...
1: Mama!
0: Stop er maar mee.
1: Mama!
0: Nee, dat ging vanochtend Mama. Dus ook nog even een Mama. Heel eind door. Echt, ook gewoon echt een heel eind door. Ja, leuk hè, buren met kinderen die dan dus ook de deuren open hebben staan... en alle ramen 's nachts. En dan vanochtend word je met die herrie wakker. Nou, lekker is dat.

0: Nou, als je toch huisarrest hebt, zit je in ieder geval wel lekker cool met een airco, toch?
1: Thema trio.
0: Yes, we zijn aangekomen bij de eerste track van het thema trio. Eerste reminder, wat is ook weer het thema trio? Nou, in mijn programma hoor je 3 platen in totaal die alle 3 te maken hebben met hetzelfde thema van de dag. En het thema vandaag, vrouwen. Yes, want de Graafschap Vrouwen heeft geschiedenis geschreven door te promoveren naar de Eredivisie. De voetbaldames wisten met 1-2 te winnen van Jong Ajax en daarmee kampioen te worden in de Eerste Divisie. En op een zonovergoten festival Achterland in Doetinchem werden de dames zaterdagmiddag, afgelopen zaterdag dus, onder luid applaus gehuldigd. Ja, en terecht ook. He, hoe vaak moet ik nou nog zeggen dat de trainer van de Graafschap toch echt even naar de vrouwen moet gaan kijken? He? En dan niet naar hun uiterlijk, maar hoe zij spelen. Want zij spelen zo ontzettend goed. Daar kunnen die mannen nou echt even een voorbeeld aan nemen. En we mogen sowieso wel blij zijn met vrouwen. Al zeg ik dat zelf als vrouw zijnde. Dus we gaan het lekker hebben over vrouwen vandaag. Davina Michel met What a Woman.
1: Het thema trio. Oh.

0: Barbra Streisand.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
3: Dit is niet normaal meer.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl-punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
5: Hey buurman.
6: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
6: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
6: Je Rien, videodeur. Ah, ja.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Nu verse asperges eten bij Doppeladler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppeladler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppeladler en geniet van de verse asperges.
2: Ja, waar gibt's denn sowas?
1: Bij restaurant Doppeladler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
2: Doppeladler, goed und lekker.
3: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Het CDA, VVD, Pro en D66 vormen de komende 4 jaar de coalitie in Doetinchem. Dat doen ze met de gedachte van deze kreet samen en met lef. Maarten Op de Weeg zal erbij voor het eerst wethouder zijn en Anton Peppelman komt over van de gemeente Bronckhorst. De gemeenteraad stemt komende donderdag over de benoeming van alle wethouders. Bij een meerderheid van de stemmen worden die direct geïnstalleerd. De sloop van een pand in Noorddijk was al begonnen, maar is een stuk sneller gegaan dan voorspeld. Dat komt door de grote brand die zondagnacht heeft gewoed bij een oude kroeg, Café Hassink in Noorddijk. De politie sluit brandstichting niet uit. In totaal komen er uiteindelijk 23 huizen op de plek van de brand. Tijdens het blussen hielpen de brandweerteams uit Eibergen, Diepenheim, Borculo, Haaksbergen, Goor, Groenlo en Enschede. Rogier Meijer uit Doetinchem is de nieuwe trainer van Sparta Rotterdam uit de Eredivisie. Meijer is 44 en ruilt Bayer Leverkusen in voor een contract in Rotterdam tot de zomer van 2028. Rogier Meijer speelde zijn hele professionele voetballoopbaan in dienst van de Graafschap. Daarna was hij ook als jeugdtrainer actief voor de club. De politie heeft vanochtend in een auto in Winterswijk een mogelijk explosief aangetroffen. Dat gebeurde tijdens een controle bij de Groenloze Weg. De bestuurder van die auto is aangehouden. Een specialist van het team explosieve verkenning van de politie is aanwezig om verder onderzoek te doen. Waarom de agenten de auto hebben doorzocht is niet bekendgemaakt. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
8: Dan de verkeersinformatie. Er zijn meerdere files te melden. Het is wat drukker op de weg. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens. Vertraging van 22 minuten 7 kilometer. Ook op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort. Vertraging van 4 minuten 3 kilometer. En tenslotte op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Tussen knooppunt Velperbroek en Westervoort. Vertraging van 4 minuten 2 kilometer.
6: Heerle Den Hartog, Regio 8. Emergency.

klein beetje zenuwachtig. Kevin James met Nervous. Maar ja, er is weer eens een onderzoek geweest. He, soms worden wel eens verdachte auto's, verdachte kentekens even onderzocht. Zo ook een geval vandaag in Winterswijk. Want bij een controle van een auto heeft de politie mogelijk explosief materiaal aangetroffen. Ja, een specialist van Team Explosieve Verkenning is daarom bij de Groenloosseweg in Winterswijk. En om veilig te kunnen werken is een deel van de weg ook afgesloten. Bestuurder van de auto is aangehouden. Nou, het klinkt alsof dat materiaal dat gevonden is ook een beetje illegaal is als iemand wordt aangehouden. Even kijken. Ja, het gaat om een voorwerp wat mogelijk explosief is. Hebben wij al wat meer informatie erover? Laten we eens even gaan luisteren. Is er al bekend uit het onderzoek of het dus ook echt explosief is? Ja, dat klinkt behoorlijk explosief. Nee, oké. Okay. Even alle grappen terzijde. Volgens mij is dat nog niet bekend. Maar goed, we gaan het vanzelf merken. Dit is Shaboozey, Born to Die.

hebben hier in de Achterhoek een serieuze invasie van een dier. En welk dier is dat? Ik laat de keuze aan jou. Er zijn drie opties. Stuur jouw keuze op naar 06-4747-0022. En dan hoor je straks of je het juist hebt. De drie keuzes zijn... papegaaien, wolven of lieve heersbeestjes. Keuzes aan jou.

0: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
4: Boost yourself.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwencar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebben. Kijk op ben.nl.
7: Wie denkt dat hij het kan? En wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel... en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De bezuinigingsplannen zoals ze er lagen door te bezuinigen op uitkeringen van werklozen en arbeidsongeschikten gaan niet door. Ook wordt, zoals eerder vandaag al bekend, werd de AOW-leeftijd per 2033 niet verhoogd. Hiermee doet het kabinet handreikingen en hoopt het ruimte te maken voor overleg met de sociale partners. Eerder zorgden de plannen voor veel kritiek van oppositiepartijen, vakbonden en werkgevers. Het kabinet wilde met de plannen die nu van tafel gaan de komende jaren miljarden euro's bezuinigen. Veel Nederlandse gemeenten kampen met personeelstekorten. Het gaat om rond de driekwart van de gemeenten en die lopen daardoor achter met bijvoorbeeld energietransitie, woningbouw en handhaving. Het gevolg is dat er meer verzuim ontstaat en de werkdruk verder verhoogd wordt. Het aantal ambtenaren groeide naar 208.000. Dat is 3,6% meer dan in 2024, maar is toch te weinig om het personeelstekort weg te poetsen. Deze bevindingen staan te lezen in de personeelsmonitor 2025 van het ANO-fonds gemeente. Iran meent dat de Verenigde Staten de staakt-het-vuur-deal hebben geschonden door de Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen. Volgens de VS ging het om een aanval op mijnenleggers en raketlanceerinstallaties in het gebied dat aan de straat van Hormuz grenst. Iran houdt de Amerikaanse regering verantwoordelijk voor alle gevolgen die de agressieve en ongerechtvaardigde acties met zich mee zullen brengen. De voorzitter van het Britse gas- en oliebedrijf BP, Albert Manifold, is per direct de laan uitgestuurd. Bij de Raad van Bestuur leefden ernstige zorgen over bestuur, toezicht en gedrag, en dat was reden voor zijn ontslag. Verder laat BP het erbij. Vorig jaar trad Manifold aan met zo'n 82% van de stemmen. Het nieuws over het ontslag van de topman zorgde voor een koersdaling van 6% van het BP-aandeel op de Londense beurs. Het weer. Veel zon en bij weinig wind is het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: zin in de sfeer van het weekend, maar dan buiten? Bij Grand Café Hendriksen is het vernieuwde achterterras klaar voor lange middagen en gezellige zomeravonden. Liever wat levendigheid? Op ons voorterras zit je midden in de bruisende Gutstraat. Geniet van goed gezelschap, heerlijk eten, lekkere drankjes en de gezellige Hendriksen sfeer. Geopend van donderdag tot en met maandag. Grand Café Hendriksen, de plek in Doetinchem waar je wilt zijn.
1: Zonder gedoe een boodschap doen. Genieten van een rondje door het park. Of gezellig op visite bij familie. U doet het weer helemaal zelfstandig. Harmtakken Tweewielers denkt graag met u mee. In onze zorgwinkel vindt u een aangepaste fiets, een scootmobiel, een rolstoel of een rollator. Alles wordt op wens voor u op maat gemaakt. Wilt u liever eerst een testrondje maken? Geen probleem. Wij staan voor u klaar. Maak een afspraak voor een persoonlijk advies op harmtakken.nl. Of bezoek onze zorgwinkel aan de Weverstraat 4 in Dinxperlo. Blijf mobiel met Harmtakken Tweewielers.
2: Laat jouw woonwens uitkomen bij Peters Interieur in Ulft. Hier vind je alle woonstijlen onder één dak. Van soft industrial tot pure natural en van happy young tot new classic. Wij hebben alles in huis om samen met jou aan de hand van iedere woonstijl jouw ideale interieur te creëren. Zoals die perfecte visgraatvloer en stoere houten jaloezieën. Kom langs en laat je inspireren bij Peters Interieur in Ulft.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
5: Den Hartog. Welke dierensoort zorgt voor een invasie in de Achterhoek? Zijn het wolven, zijn het papegaaien of zijn het lieve heersbeestjes? Antwoord hoor je zometeen naar Armin van Buren.

0: Armin van Buuren met Thoma en Teddy Swims met Easy to Love. Ja, een invasie in de Achterhoek. Regio 8. Door welke dieren, beesten zouden dat kunnen komen? Nou, ik kan je in ieder geval zeggen, dat zijn geen lieveersbeestjes.
1: Nee.
0: En wolven, ja, ze zijn inmiddels wel zeker gevestigd in de Achterhoek. Maar of het nou invasief te noemen is, nee, denk het niet. Ik denk eerder heel erg vervelend voor boeren die schapen houden, maar echt, ja, echt invasief zou ik het niet noemen. Dus dan blijft er nog maar eentje over en dat zijn de papegaaien. Ja, dan denk je misschien van die hele grote rode regenboogbeesten. Nee, dat bedoel ik dan weer niet. Het gaat over parkietsoorten. En parkieten, dat zijn dus van die kleine papegaaisoorten. En die parkieten, die halsbandparkiet, om dat even heel duidelijk te noemen, die maakt zeker een opmars in Nederland. Eerst door heel Nederland natuurlijk. Je hebt bijvoorbeeld grote steden als Amsterdam, Den Haag, Utrecht. Maar de laatste jaren is het leefgebied van die vogel dus heel snel uitgebreid. Even kijken, volgens de jongen is de halsbandparkiet een van de exoten die per ongeluk in onze natuur is beland in de jaren 60. En inmiddels zijn ze dus ook te spotten in Doetinchem. Ja. In Doetinchem kun je dus ook gewoon de halsband, een wilde halsbandparkiet vinden. Ja, dus het is, ik weet nog wel, toen ik de eerste keer zoiets zag, toen dacht ik echt van wie is er de huisdier kwijt. Maar nee, het zijn echt wilde beesten die dus lekker genieten van het Hollandse zonnetje. Dus de kans is vrij groot dat je binnenkort eens een keertje zo eentje tegenkomt. Een halsbandparkiet.

Zo, ik ben nog helemaal aan het nabewegen van La Bamba. Ja, dat gaat lekker, hè? Oh. Wat ondertussen ook lekker gaat zijn de coalitieonderhandelingen in Doetinchem. Want die zijn afgerond. Hey, er is weer wat afgerond. Hartstikke leuk. En de deelnemende partijen zijn eruit. Pro, CDA, VVD en D66 presenteren hun coalitieagenda. En dat noemen ze dan samen en met lef. Nou, dat klinkt veelbelovend. En dat gaat sowieso veelbelovend zijn. Want met de nieuwe agenda schuiven ook twee nieuwe gezichten aan als wethouder. Maarten op de Weeg, die treedt voor het eerst aan. En Antoon komt er ook bij. Komt over van de gemeente Bronckhorst. Antoon, jongen, wat doe jij nou weer hier? Wel een beetje zenuwachtig denken, want Antoon heeft meteen al hyperventilatie. Heel veel succes daar in Doetinchem.

0: Kensington en Living Four.
1: Het thema trio.
0: Yes, het thema van vandaag. Vrouwen, want de Graafschap Vrouwen heeft geschiedenis geschreven door te promoveren naar de eredivisie. Ja, Marinus Dijkhuizen. Kijk nou eens even naar wat die Graafschap Vrouwen aan het doen zijn, Hero. Die doen het gewoon hartstikke goed. En die Graafschap Mannen komen niet eens door de play-offs heen. Nee, die waren wel heel snel uitgeschakeld. Dus Marinus, kijk er nou eens even goed naar. Hoe vaak moet ik het nou nog zeggen? Ja, en het was één groot feest afgelopen weekend natuurlijk. Hè? Het festival Achterland in Doetinchem afgelopen weekend werden de dames onder luid applaus gehuldigd. Ja, en terecht natuurlijk ook. En we gaan het even een beetje meer waarderen, hè, vrouwen. En wat is nou een perfect nummer dat erbij zou passen? Ja, ik kwam bij Billy Joel. Dat gaat gewoon niet anders. Billy Joel met She's Always a Woman to Me. Echt ontzettend mooi nummer.
1: Het thema trio.

Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

0: Ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Museum De Scheper in Eibergen is voorlopig gesloten nadat een paar grote takken van de beuk voor het museum zijn afgebroken en op de historische boerderij De Vuurrever terechtkwam. De brandweer besloot daarna dat het museum vandaag dicht moet, omdat eerst onderzocht moet worden of de oude boom nog veilig is. De afgebroken takken zijn inmiddels weggehaald en naast de boom gelegd. De sloop van een pand in Noorddijk was al begonnen, maar is een stuk sneller gegaan dan voorspeld. Dat komt door de grote brand die zondagnacht heeft gewoed bij een oude kroeg, Café Hassink in Noorddijk. De politie sluit brandstichting niet uit. In totaal komen er uiteindelijk 23 huizen op de plek van de brand. Tijdens het blussen hielpen de brandweerteams uit Eibergen, Diepenheim, Borculo, Haaksbergen, Goor, Groenlo en Enschede. Rogier Meijer uit Doetinchem is de nieuwe trainer van Sparta Rotterdam uit de Eredivisie. Meijer is 44 en ruilt Bayer Leverkusen in voor een contract in Rotterdam tot de zomer van 2028. Rogier Meijer speelde zijn hele professionele voetballoopbaan in dienst van de Graafschap. Daarna was hij ook als jeugdtrainer actief voor de club. De politie heeft vanochtend in een auto in Winterswijk een mogelijk explosief aangetroffen. Dat gebeurde tijdens een controle bij de Groenloseweg. De bestuurder van die auto is aangehouden. Een specialist van het team explosieve verkenning van de politie is aanwezig om verder onderzoek te doen. Waarom de agenten de auto hebben doorzocht is niet bekendgemaakt. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
8: Ja, dan de verkeersinformatie. Op de A12 file gemeld Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 16 minuten 10 kilometer. Ook op de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens. Vertraging van 10 minuten 2 kilometer. En tot slot een file op de N-weg N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Tussen knooppunt Velperbroek en Westervoort. Vertraging van 7 minuten 2 kilometer.
6: Heerlen Den Hartog. Regio 8.

Ruben Schulz en Wes met Alane. Inmiddels is er meer bekend over die ene man die vandaag was aangehouden in Winterswijk vanwege mogelijk explosief materiaal in zijn auto. Nou, wat is er nou meer bekend geworden? Nou, het gaat over een 41-jarige man uit Winterswijk. Die is dus aangehouden in verband met onderzoek. De EOD die kwam ter plaatse. Uiteindelijk bleek het dus niet om een explosief te gaan. Kijk, dat is hartstikke top. Maar die bestuurder die werd dus in eerste instantie aangehouden wegens het rijden zonder geldig rijbewijs en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. En de weg die werd daarom ook tijdelijk afgezet vanwege dat explosief, dat ook nog. Nou, het gevonden voorwerp werd in beslag genomen en zal worden vernietigd. En om wat voor voorwerp precies gaat, is dus niet bekend. Nee, de 41-jarige bestuurder werd eerst aangehouden, is naar verhoor weer heen gezonden. Oftewel, die hoeft niet meer te blijven bij het politiebureau. Maar het is wel een beetje een rare situatie. Ik vraag me nu toch wel af om wat voor voorwerp dat dan gaat. Hè? Dat het vernietigd moet worden. Ik vind het ook wel een groot woord. Vernietigd. Nou ja, goed. Het hele verhaal hiervan kun je teruglezen op de website van Regio 8. www.regio8.nl of lees het allemaal terug via de Regio 8 app.

To. Het is echt een hit deze, hè? In a Life. Ja, we gaan het zo meteen hebben over een nieuwe woongelegenheid. Ja, in Hummelo hebben inwoners en de gemeente Bronckhorst samen in een werkgroep plannen gemaakt voor een gloednieuwe woonwijk genaamd Stokhorsterpark. Zometeen hoe dat park eruit gaat zien naar Ellie Goulding.

0: me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Nu bij Vibra, alles reinigen voor maar 1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
3: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Gamma. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
9: Gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De Russische ambassadeur wordt door Nederland op het matje geroepen vanwege de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De afgelopen dagen zouden door de vele aanvallen meerdere scholen en tientallen woonpanden beschadigd zijn. Rusland slaat terug vanwege een vermeende Oekraïnse aanval op een studentenhuis in Luhansk. Ook zouden de Russen een moderne raket gebruikt hebben die in staat is kernkoppen te dragen en die moeilijk te onderscheppen is. Nederland heeft zijn eerste regionale hittegolf van dit jaar te pakken. Dat gebeurde in het Limburgse El. Daar werd vanmiddag 30,7 graden gemeten. Er is sprake van een hittegolf als het minstens 5 dagen achter elkaar 25 graden of meer wordt. En op 3 van die dagen moet de thermometer dan 30 graden of meer aantikken. De hittegolf in El begon vorige week vrijdag en is vandaag regionaal. Zaterdag, maandag en vandaag waren tropisch. Als het weerstation in de beeld aan die eisen voldoet, mag het een officiële hittegolf heten. In de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over het normaliseren van geweld in de politiek en in de samenleving. Het debat werd door pro-voorman Jesse Klaver aangevraagd en werd gesteund door meerdere oppositie- en coalitiepartijen. Het debat zou vorige week donderdag al plaatsvinden, maar op die dag liep het asieldebat dusdanig uit dat het verplaatst moest worden naar vandaag. Klaver zegt dat er in Nederland grote onrust heerst en daarom is het volgens hem de hoogste tijd voor dit debat. Volgens onderzoekers van Ipsos en CEO Economisch Onderzoek neemt het personeelstekort in de kinderopvang de komende jaren toe. Vorig jaar had de sector zo'n 7000 medewerkers te weinig. Dat kan de komende jaren oplopen tot bijna 25.000... als de plannen voor een goedkopere kinderopvang per 2029 doorgaan. De afgelopen 10 jaar zijn er in de kinderopvang zo'n 50.000 mensen bijgekomen, maar de vraag naar kinderopvang wordt alsmaar groter. Het weer, het blijft overwegend droog, behalve in het westen kan een buitje vallen. Vannacht is het 11 tot 15 graden. Morgen zon, maar met een noordoostenwind wordt het een stuk koeler dan vandaag. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Jongens, eten!
14: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest Weel 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond barst het zomercarnaval los met snollebolletjes. Feestacts, DJ's en een tent vol energie. Zaterdag gaat het dak eraf tijdens Dorpsfeest Live. Met Samuel Welten, Rob Sanchez en nog veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
18: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
19: Met zaterdag 30 mei Openluchtpopfestival Amfipop.
18: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
20: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
21: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
22: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Powerpop Musical en Juliet en krijg een gratis rang upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros is vanaf september te zien. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
23: Straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
24: Als je klaar bent met werken, bepalen Edward Sharp en Magnetic Zeros waar jij naartoe gaat nu. Haha, dat is een spannende. Maar maak je geen zorgen. Je gaat gewoon lekker naar huis.

Yes, let's go home. En misschien wordt jouw nieuwe home wel in Hummelo gebouwd. Ja, want in Hummelo hebben inwoners en de gemeente Bronckhorst samen in een werkgroep plannen gemaakt voor een gloednieuwe woonwijk, genaamd Stokhorster Park. Ja, die nieuwe impuls was volgens dorpsraadvoorzitter Nick Bijlo hard nodig. Want zoals hij ook al via de Regio 8-website vertelt, is dat er toch best wel veel woningen zijn gebouwd, maar dat er niet echt genoeg rekening wordt gehouden met senioren en met jongeren. Ja, dat zijn toch wel twee belangrijke doelgroepen. Hè, want senioren die wonen nu groot, maar die willen dan ja, toch wel liever wat kleiner gaan wonen. En de jongeren, ja, die zijn natuurlijk wat meer toekomstgericht en die zouden toch wel graag wat groters willen hebben. Hè? Zeker voor mochten ze in de toekomst een gezin gaan stichten. Hè? Dan is het toch wel fijn dat je alvast een huis hebt, zeker met deze woningmarkt. Dus het plan bestaat uit circa 65 woningen. Hè? Stokhorsterpark, verdeeld over onder meer sociale huur, betaalbare koop, levensloopbestendige woningen en starterswoningen. En de werkgroep vond het belangrijk om niet alleen naar jongeren te kijken, ook zeker naar de senioren, omdat er gewoon nou eenmaal heel veel senioren wonen in Hummelo. Dus toch wel fijn dat je daar ook een beetje aandacht aan besteedt. Ja, en wil je nou nog veel meer van de plan te weten komen? Kan natuurlijk. Kijk dan even op de website van Regio 8. www.regio8.nl of check het via de Regio 8 app. Als je nu toch een huis aan het rijden bent. Meatloaf!

0: Dua Lipa met Hallucinate.
1: Het thema trio.
0: En ik hallucineer... Nee, het is echt waar. Ik hallucineer niet. Dit is de laatste track van het thema trio. En met het thema trio hoor je dus drie platen die alle drie te maken hebben met een overkoepelend thema. En het thema van vandaag is vrouwen. Want de Graafschap Vrouwen hebben het weer ontzettend goed gedaan. Hebben ook geschiedenis geschreven door te promoveren naar de Eredivisie. Yes. Huppatee. Ja, zo moet je dat dus doen, Marinus Dijkhuizen. Zo doe je dat. Ja, de voetbaldames die wisten met 1-2 te winnen van Jong Ajax. En daarmee kampioen te worden in de eerste divisie. Ja, en dat werd natuurlijk ook wel één groot feest op het feest Achterland in Doetinchem afgelopen weekend. En afgelopen zaterdagmiddag werden ze dus onder luid applaus gehuldigd. Ja, en dat huldigen van dames, dat wil ik er even voortzetten. Hè? Want het is natuurlijk sowieso wel goed om even extra aandacht te besteden aan vrouwen. En dan heb ik het niet per se over uiterlijk of hoe ze klinken, maar gewoon echt wie ze zijn. Hè? Ga daar maar eens even over nadenken. Dit is Emmy Mayle met I Am Woman.

0: werken vandaag.
1: Waar heb je last van?
0: Koorts. Oranje koorts.
2: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Koelvries combinatie voor €388. Mediamarkt.
3: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
4: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Het CDA, VVD, Pro en D66 vormen de komende 4 jaar de coalitie in Doetinchem. Dat doen ze met de gedachte van deze kreet, samen en met lef. Maarten Op de Weeg zal erbij voor het eerst wethouder zijn... en Anton Peppelman komt over van de gemeente Bronckhorst. De gemeenteraad stemt komende donderdag over de benoeming van alle wethouders. Bij een meerderheid van de stemmen worden die direct geïnstalleerd. De politie heeft vanochtend in een auto in Winterswijk een mogelijk explosief aangetroffen. Dat gebeurde tijdens een controle bij de Groenloseweg. De bestuurder van die auto is aangehouden. Een specialist van het team explosieve verkenning van de politie is aanwezig om verder onderzoek te doen. Waarom de agenten de auto hebben doorzocht is niet bekendgemaakt. Museum De Scheper in Eibergen is voorlopig gesloten... nadat een paar grote takken van de beuk voor het museum zijn afgebroken... en op de historische boerderij De Vuurrever terechtkwam. De brandweer besloot daarna dat het museum vandaag dicht moet... omdat eerst onderzocht moet worden of de oude boom nog veilig is. De afgebroken takken zijn inmiddels weggehaald en naast de boom gelegd. De sloop van een pand in Noorddijk was al begonnen... maar is een stuk sneller gegaan dan voorspeld. Dat komt door de grote brand die zondagnacht heeft gewoed... bij een oude kroeg, Café Hassink, in Noorddijk. De politie sluit brandstichting niet uit. In totaal komen er uiteindelijk 23 huizen op de plek van de brand. Tijdens het blussen hielpen de brandweerteams uit Eibergen, Diepenheim... Borculo, Haaksbergen, Goor, Groenlo en Enschede. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
13: Buiten is het...
14: 30 graden.
13: Oh, oh, oh. Spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
14: Ja, gelukkig is hij nog niet gesmolten. Daar is hij dan, Gerrit Vossers. Goedemiddag.
15: Goedemiddag.
14: Hallo. Heb je het nog een beetje koel gehouden vandaag?
15: Nou, het was wel pientjesfeer, moet ik zeggen. Ik heb de hele dag wel gras gemaaid. En ik was een groot deel in Lichtenvoorde vanmorgen. In Didam moest ik even een klusje doen. Maar daarna viel al in Lichtenvoorde. En daar hebben ze een hele mooie, mooi park aangelegd. De Nels heet dat daar. En daar heb ik vanmiddag gemaaid. En dan maai je wel bijna 3 uurtjes. En dan heb je dat daar gedaan. En nu ben ik... bij Carrea's. En als ik voor me uitkijk, dan zie ik de mensen die zijn met het, volgens mij met de soep aan het eten of zo. Maar in ieder geval, die zijn nu aan het eten. En ja. Ik ben met weerbericht bezig. Ik sta in de tuin met de rug tegen de boom.
14: Oh, wat lekker.
15: Ja.
14: Ik hoor ook allemaal dingen op de achtergrond. Je hebt het er best wel druk, Gerrit. Maar goed, even naar het weer.
15: Ja, het weer. Vandaag het dagrecord is verbroken. Dat stond op 29,4 graden op 26 mei. Je wordt er wel een beetje gek van op de radio. Iedereen heeft erover dat het allemaal zo warm is. Maar dat was eerder ook wel eens een keer. Want het oude record stond nog op 32,4 graden. En dat was in delen. En dat is voorlopig nog niet verbroken. Maar dat was niet op de 26e. Dat was een paar dagen eerder, volgens mij in de 17e of zo. Maar in ieder geval, het was wel warm. En op dit moment heb ik het gevoel dat de wind al een beetje aan het draaien is. Want we krijgen de komende dagen met een noordenwind te maken. En dan zijn de scherpe kantjes van de temperatuur er wat af. Want vanavond is het in eerste instantie nog best wel aangenaam, hoor. Want de zon is er nog volop bij tot die ondergaat. En daarna komen nacht dan koelt het lekker af naar een graad of 12 tot 13. En dan morgen vroeg even de deuren loszetten. Maar het wordt morgen niet zo warm dan vandaag. De wind die is wat meer aanwezig, een matige wind, windkracht 3 sowieso. En die komt dan uit het noorden en die zorgt er ook voor dat koelere lucht wat meer naar ons toe komt. En dan zal de temperatuur niet verder uitkomen dan 22, 23 graden. Dus bijna 10 graden minder dan vandaag. Ik denk dat ook niemand dat erg vindt trouwens. En het blijft morgen ook gewoon droog. En misschien in de ochtend een paar wolkenveldjes. Maar verder, de zon die speelt helemaal de hoofdrol van morgen. En donderdag is dat ook het geval. Alleen donderdag zal het ietsjes warmer worden. Het is wel zo dat in de nacht naar donderdag met die noordelijke stroming wat harder afkoelt. En dan zit de minima net onder de 10 graden. En donderdag dan kunnen we 25 graden verwachten. Nou, in het weekend of vrijdag en in het weekend gaat de wind wat meer om naar zuidwestelijke richtingen en later west. Ja, en dan loopt de temperatuur weer wat erop. Vrijdag kunnen we toch weer 8, 29 graden verwachten. Misschien ietsjes meer bewolking later op de dag, dus dan zal het ook wat drukkend warm aan gaan voelen. Ja, in het weekend wordt het spannend hoe het zich allemaal gaat ontwikkelen. Ik verwacht dat het nog wel 27 graden kan worden, misschien nog ietsjes meer. Maar dat er in de avond een enkele regen- en onweersbui komt en dan komt er enige verkoeling. En dan gaan we na die tijd weer verder met een graad of 23. Dus op zich van de week nog van alles wat, maar geleidelijk aan wel koeler weer.
14: Ja, een beetje met pieken en dalen hoor ik al.
15: Wat zeg je?
14: met pieken en dalen hoor ik al.
15: Nee, ik kan je niet meer, want de verbinding is helemaal slecht aan het worden naar mijn kant. Dus,
14: nou, goed gaan.
15: Ja, zeg maar goed gaan en morgen praten we wel bij.
14: Ja, gaan we doen. Goed gaan. Aju. Dat was een hele chaotische, heel chaotisch einde. Maar in ieder geval ziet het eruit dat het met pieken en dalen gaat worden het weer komende week. Dan de verkeersinformatie. Het is behoorlijk druk op de Achterhoekse wegen. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Flinke vertraging van 20 minuten 9 kilometer lang. Op de A12 ook nog gemeld Arnhem richting Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens. 12 minuten vertraging, 3 kilometer. Op de A18 Zevenaar richting Enschede tussen Doetinchem-Oost en de aansluiting met de A18. Vertraging van 3 minuten en 2 kilometer. Dan ook nog een aantal files te melden op de N-wegen, op de N318 Varsseveld richting Winterswijk. Tussen Varsseveld en Aalten, vertraging van 5 minuten 2 kilometer. Op de N325 Nijmegen richting Knopend Velperbroek. Tussen Huissen en Knopend Velperbroek, vertraging van 9 minuten 3 kilometer. En tenslotte, op de N325 Knopend Velperbroek richting Nijmegen. Tussen Knopend Velperbroek en het Gelredoom. Ook weer daar een flinke file van 26 minuten en 5 kilometer.
1: Veerle den Hartog, regio 8.

0: nieuwste samenwerking met Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It. Ja, dat gaan we nu nog even niet doen. Hey, misschien hoor je het vanavond of morgen nog wel een keertje. Eerst even hele andere zaken, namelijk dat ouders zich niet kunnen gedragen. Ja, die zal je wel vaker hebben gehoord, denk ik. Dat kinderen dan zich op een bepaalde manier gedragen en dat je dan toch op sommige situaties, hè, niet alle situaties, maar sommige situaties kun je het afleiden van het gedrag van de ouders. Ja, want bijvoorbeeld kinderboerderij in Didam. Na beschibbeld eten, hondenpoep en zelfs gedumpte dieren binnen de hekken van kinderboerderij Didam is er nu een nieuw dieptepunt bereikt. Op camerabeelden is te zien hoe een ouder en een kind drinkjoghurt aan een lammetje geven. Hou op, joh. Waarom wil je drinkjoghurt aan een lammetje gaan geven? Je weet toch dat dat hartstikke slecht is voor zo'n beest? Ja, en de frustratie bij de vrijwilligers daar van die kinderboerderij groeit daardoor met de week. Ja, dat is echt. Er zijn zelfs onverwacht kippen en konijnen op de dierweide gespot. Ja, dat is. Het wordt er gewoon gedropt, maar het is geen opvangplek. Joh, toon eens een beetje respect voor die mensen die daar werken met die kinderboerderij. En voed je ouders op. Ja, ik wil zeggen voed je kinderen op, maar nee, voed je ouders op. Want je gaat niet zomaar een drinkje. Ja, je geeft toch het verkeerde voorbeeld aan zo'n kind? Hè? Gewoon met je poten eraf blijven. En kijk ook even heel goed op de bordjes staan met niet de dieren voeren. Want die dieren worden echt wel gewoon goed gevoederd vanuit een kinderboerderij. En zo niet, dan doe je een melding bij de dierenambulance, bij een dierenstichting. Maar niet, ga niet zelf zomaar eten geven aan die dieren. Ik kan het niet duidelijk genoeg zeggen. Ik raak er best wel geïrriteerd van, zoals je hoort. Blijf gewoon met je tengels van dieren af. Zo, even heel streng gezegd. Als je je drinkjoghurt niet op wilt drinken, gooi het in de prullenbak. Kom nou.
1: This Romeo is bleeding.

Deep Dish en Stevie Nicks. Met Dreams. Oh, hey, ik dacht, het is 30 graden buiten. Dus waarom niet even een feestelijk zomers momentje om het af te gaan sluiten voor vandaag. Yes, want het is alweer bijna 6 uur. Ik hoop dat je bordje soep op is en dat je weer lekker er tegenaan kan in de avond, dat het gaat afkoelen. Gelukkig, yes. Morgen gaat er flink wat graden van af. En dan gaan we even weer een beetje bijkomen. En dan vrijdag gaat het weer lekker pieken, dat temperatuurtje. Dus hou je goed vast en geniet zeker van de komende 2 dagen. Klinkt het net alsof ik er morgen niet ben. Ik ben er morgen wel gewoon. Zelfde tijd, zelfde zender, zelfde meid. En ook nog iets bijzonders om te gaan winnen. Yes, want Openluchttheater Engbergen die maakt er ook weer wat moois van aankomend weekend. Zaterdag 30 mei, Amfi Pop. En daar kan je morgen in mijn programma kaarten voor winnen. Yes, hartstikke leuk. Nou, dat gezegd hebbende, tot morgen.

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Het is Bol 10.000 met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle

0: als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar 13 euro. Ho, kom die goede haardag maar halen bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Het feest van de eeuw komt eraan. Zo zijn er optredens van onder andere Gijs de Bruin en het Tiroler Orkest Klein Babberich. Tickets en meer informatie zijn te vinden via feest.knazeddam.nl.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 Nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Het kabinet zegt dat verhoging van de AOW-leeftijd niet doorgaat, maar bezuinigingen op de WIA en WW-uitkeringen wel. Voor de vakbonden is dit onvoldoende. CNV, FNV en VCP zeggen dat veel nog onduidelijk is en willen eerst praten met het kabinet. Door sociale regelingen aan te passen moeten miljarden bespaard worden, maar daarop dreigden de vakbonden met stakingen. Die acties blijven staan tot er duidelijkheid is. Minister Velbrief heeft de bonden uitgenodigd voor overleg. Iran vindt dat de Verenigde Staten het staakt het vuren heeft geschonden door de Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen. Volgens Amerika ging het om een aanval op mijnenleggers en raketlanceerinstallaties in het gebied dat aan de straat van Hormuz grenst. Iran houdt de Amerikaanse regering verantwoordelijk voor alle gevolgen die de acties met zich mee zullen brengen. De Russische ambassadeur wordt door Nederland op het matje geroepen vanwege de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De afgelopen dagen zouden door de vele aanvallen meerdere scholen en tientallen woonpanden beschadigd zijn. Rusland slaat terug vanwege een vermeende Oekraïnse aanval op een studentenhuis in Luhansk. Ook zouden de Russen een moderne raket gebruikt hebben die in staat is kernkoppen te dragen en moeilijk te onderscheppen is. Nederland heeft zijn eerste regionale hittegolf van dit jaar te pakken. Dat gebeurt in het Limburgse El. Daar werd vanmiddag 30,7 graden gemeten. Er is sprake van een hittegolf als het minstens 5 dagen achter elkaar 25 graden of meer wordt. En op 3 van die dagen moet het warmer worden dan 30 graden. De hittegolf in El begon vorige week vrijdag en is vandaag regionaal. Zaterdag, maandag en vandaag waren tropisch. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Alleen op de Waddeneilanden kan wat bewolking van zee binnenkomen. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. En dan staat er een matige wind uit het noordoosten. In het noordwestelijk kustgebied is die wind soms vrij krachtig. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
9: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
13: Onze asperges zijn boterzacht, van kop tot teen. Kom nu naar Sparkle Dirksen in Elten. Een echt familiebedrijf met een eigen boerderijwinkel. We zijn makkelijk bereikbaar via de A3 afrit Elten en iedere dag open van 9 tot 7 uur en op zon- en feestdagen. Wij ontvangen u hartelijk aan de Alterbeekerweg 80, net over de grens. Meer info op sparkle-derksen.de. Nu ook heerlijke zoete aardbeien voor een betaalbare prijs.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg.
6: Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
14: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.

0: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
1: Hey buurman.
2: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
1: Stef?
2: Ja?
1: Waar bel jij nu mee aan?
2: Je Rien, videodeur.
3: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer nu.
0: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty Ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. De gemeente Groningen gaat asielzoekers die niet kunnen slapen in het te volle aanmeldcentrum in Ter Apel nog één keer opvangen. Dat kan nog met één week verlengd worden, onder voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Daarover wordt momenteel met het ministerie overlegd. Asielzoekers overnachten in het congrescentrum Hanseplaza in Groningen. Hoeveel het er vannacht worden is nog onbekend, maar vanmiddag stonden er al zo'n 120 vluchtelingen buiten te wachten. De jongen die de Joodse school Geider in Amsterdam telefonisch bedreigd zou hebben is vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte in de zaak, dat meldt het OM. Waar hij precies mee dreigde is nog niet bekend. Wel meldde justitie afgelopen vrijdag dat hij nog 3 dagen langer in de cel bleef. De orthodox-Joodse school staat in Buitenveldert en in maart ontplofte er een explosief, waardoor de 150 leerlingen een dag thuis moesten blijven. Het kabinet zegt dat verhoging van de AOW-leeftijd niet doorgaat, maar bezuinigingen op de WIA en WW-uitkeringen wel. Voor de vakbonden is dit onvoldoende. CNV, FNV en VCP zeggen dat veel nog onduidelijk is en willen eerst praten met het kabinet. Door sociale regelingen aan te passen moeten miljarden bespaard worden, maar daarop dreigden de vakbonden met stakingen. Die acties blijven staan tot er duidelijkheid is. Minister Velbrief heeft de bonden uitgenodigd voor overleg. Iran vindt dat de Verenigde Staten het staakt het vuren heeft geschonden door de Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen. Volgens Amerika ging het om een aanval op mijnenleggers en raketlanceerinstallaties in het gebied dat aan de straat van Hormuz grenst. Iran houdt de Amerikaanse regering verantwoordelijk voor alle gevolgen die de acties met zich mee zullen brengen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Alleen op de Waddeneilanden kan wat bewolking van zee binnenkomen. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en dan staat er een matige wind uit het noordoosten. In het noordwestelijk kustgebied is die wind soms vrij krachtig. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets. Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

soep. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg.

0: zegt dat je goede bedoelingen hebt. Maar ja, daar heb ik niks van gemerkt. Ik denk dat het zo goed is.
1: Dus ik ga maar.

0: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Total dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Total.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, mag nog niet vertrekken uit de haven van Rotterdam, omdat het volgens de GGD extra schoongemaakt moet worden. Vorige week ging het schip naar Tenerife, waar het aanmeerde nadat 3 opvarenden aan het virus overleden waren. Anderen werden geëvacueerd en de Hondius ging naar Rotterdam om gedesinfecteerd te worden. Voor het kan vertrekken vindt de GGD na inspectie dat er aanvullende schoonmaakoperaties nodig zijn. Winkelketen Zeeman sluit dit jaar 51 winkels in Spanje, Duitsland en Frankrijk en stopt daarmee in Portugal en Oostenrijk. Het bedrijf wil de organisatie efficiënter inrichten, dubbel werk voorkomen en processen soepeler laten verlopen. Tot 2028 gaan er zo'n 150 winkels dicht, maar over een jaar of 3 moeten er 60 zaken van de budgetketen minder zijn, want er worden ook nieuwe vestigingen geopend. Zeeman had vorig jaar 1388 winkels in 8 landen met een omzet van 984 miljoen euro. De gemeente Groningen gaat asielzoekers die niet kunnen slapen in het te volle aanmeldcentrum in Ter Apel nog 1 keer opvangen. Dat kan nog met 1 week verlengd worden, onder voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Daarover wordt momenteel met het ministerie overlegd. Asielzoekers overnachten in het congrescentrum Hanseplaza in Groningen. Hoeveel het er vannacht worden is nog onbekend, maar vanmiddag stonden er al zo'n 120 vluchtelingen buiten te wachten. De jongen die de Joodse school Geider in Amsterdam telefonisch bedreigd zou hebben is vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte in de zaak, dat meldt het OM. Waar hij precies mee dreigde is nog niet bekend. Wel meldde justitie afgelopen vrijdag dat hij nog 3 dagen langer in de cel bleef. De orthodox-Joodse school staat in Buitenveldert en in maart ontplofte er een explosief, waardoor de 150 leerlingen een dag thuis moesten blijven. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Alleen op de Waddeneilanden kan wat bewolking van zee binnenkomen. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en dan staat er een matige wind uit het noordoosten. In het noordwestelijk kustgebied is die wind soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis!
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Hey, mannen!
11: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter.
12: Gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: voor maar 1,44. Altijd laag.
1: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. De dreigementen van Rusland aan ambassades in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn door bijna 50 landen veroordeeld. Dat staat in een gezamenlijke verklaring van onder andere Japan, Zuid-Korea en Europese landen. Rusland roept diplomaten en burgers op om zo snel mogelijk Kiev te verlaten, omdat het besluitvormingscentra en commandocentra zal gaan aanvallen. Meerdere landen, waaronder ons land, hebben vanwege deze dreigementen de Russische ambassadeurs op het matje geroepen. Een appartementencomplex in Ridderkerk is ontruimd omdat er koolmonoxide is vrijgekomen. 2 bewoners zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het hele gebouw wordt geëvacueerd zodat de oorzaak van het lek gezocht kan worden. Dat meldt de veiligheidsregio Rotterdam. Op meerdere verdiepingen is een te hoge koolmonoxidewaarde gemeten. De bewoners van de 70 appartementen van het complex Tourmalijn worden opgevangen in een sporthal. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, mag nog niet vertrekken uit de haven van Rotterdam, omdat het volgens de GGD extra schoongemaakt moet worden. Vorige week ging het schip naar Tenerife, waar het aanmeerde nadat 3 opvarenden aan het virus overleden waren. Anderen werden geëvacueerd en de Hondius ging naar Rotterdam om gedesinfecteerd te worden. Voor het kan vertrekken vindt de GGD na inspectie dat er aanvullende schoonmaakoperaties nodig zijn. Winkelketen Zeeman sluit dit jaar 51 winkels in Spanje, Duitsland en Frankrijk en stopt daarmee in Portugal en Oostenrijk. Het bedrijf wil de organisatie efficiënter inrichten, dubbel werk voorkomen en processen soepeler laten verlopen. Tot 2028 gaan er zo'n 150 winkels dicht, maar over een jaar of 3 moeten er 60 zaken van de budgetketen minder zijn, want er worden ook nieuwe vestigingen geopend. Zeeman had vorig jaar 1388 winkels in 8 landen met een omzet van €984 miljoen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Dan staat er een matige wind uit het noordoosten. In het noordwestelijk kustgebied is die wind soms vrij krachtig. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hé, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
3: Boost yourself.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan. Oranje.

0: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
1: Vakantie!
0: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan... hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel... en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set.

0: Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 Nieuws.
9: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter, die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. De dreigementen van Rusland aan ambassades in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn door bijna 50 landen veroordeeld. Dat staat in een gezamenlijke verklaring van onder andere Japan, Zuid-Korea en Europese landen. Rusland roept diplomaten en burgers op om zo snel mogelijk Kiev te verlaten, omdat het besluitvormingscentra en commandocentra zal gaan aanvallen. Meerdere landen, waaronder ons land, hebben vanwege deze dreigementen de Russische ambassadeurs op het matje geroepen. Een appartementencomplex in Ridderkerk is ontruimd omdat er koolmonoxide is vrijgekomen. Twee bewoners zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het hele gebouw wordt geëvacueerd zodat de oorzaak van het lek gezocht kan worden. Dat meldt de veiligheidsregio Rotterdam. Op meerdere verdiepingen is een te hoge koolmonoxidewaarde gemeten. De bewoners van de 70 appartementen van het complex Tourmalijn worden opgevangen in een sporthal. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
10: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Ik wil sneller
13: dan
12: snel.
13: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
17: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!

0: thuis komen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in

0: Jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, centerparks.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 Nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter, die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagour laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. De dreigementen van Rusland aan ambassades in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn door bijna 50 landen veroordeeld. Dat staat in een gezamenlijke verklaring van onder andere Japan, Zuid-Korea en Europese landen. Rusland roept diplomaten en burgers op om zo snel mogelijk Kiev te verlaten, omdat het besluitvormingscentra en commandocentra zal gaan aanvallen. Meerdere landen, waaronder ons land, hebben vanwege deze dreigementen de Russische ambassadeurs op het matje geroepen. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu Moulin Rouge de Musical. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 musical awards stopt. En is nog tot en met 2 augustus te zien. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
4: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week was parfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
6: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van 1289 euro. Wip snel even langs bij.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
8: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in, maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra

0: vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter, die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter, die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagour laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
1: Dit uur gegarandeerd. Het ritme van de Achterhoek.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambach, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft...

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt...